to answer is I agree.

zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness.

0: prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Ook voor zangeres Barbara Dex, die momenteel toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
1: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was, wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond en ook de manier waarop dat ze liedjes bracht, was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
0: Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur daar te blussen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. We krijgen een wisselvallige dag met vooral deze namiddag buien. Wel warm tot 27 graden.
2: Dit is Joe Gold
3: met Sven en Anke.

0: en Anke.
1: Het is vandaag woensdag 26 augustus. Alweer een icoon, een muziekicoon uit onze jeugd, die er niet meer is. Dolly Parton, je hoorde het daarnet in het nieuws. Het werd zo aangekondigd op ABC gisteravond.
2: We begin tonight with the sad news we learned this afternoon. The heartbreaking death of an American original, Dolly Parton. The legendary singer and songwriter and actress and entrepreneur. An inspiration to millions here in the US and around the world. She brought people together. Her voice, her talent, her kindness and her deep attachment to her humble roots.
1: Ja, in mei van dit jaar had ze een video geplaatst online op haar Instagram waar ze zei: het spijt me echt dat ik iedereen die kaartjes had om mij in Las Vegas te zien moet missen, maar mijn medicatie die ik nu heb, want ze was ziek, maar ze had niet uitgelegd wat ze precies had, die slaat wel aan. Het gaat elke dag beter met mij, maar de behandelingen maken me een beetje duizelig. En natuurlijk kan ik niet duizelig zijn als ik op hoge hakken banjo's en gitaren draag op het podium. Dus voorlopig gaat het even niet, maar ik kom wel weer terug, had ze gezegd. Maar dat is dus niet gelukt. En eigenlijk wisten we al van vorig jaar dat er wat aan de hand was met haar gezondheid. En ze heeft vorige week nog in een interview gezegd: ja, ik heb het allemaal een beetje verwaarloosd. Want ze had lang gezocht voor haar man, met wie ze, hou je vast, aan de tak van de bomen 60 jaar getrouwd is geweest.
3: Dat is mijn voorbeeld.
1: Ja, 60 jaar getrouwd. Ze had geen kinderen met haar man. Die is op 82-jarige leeftijd in 2025 overleden. En al haar zorg ging naar hem de laatste jaren. En dan had ze haar eigen gezondheidsproblemen een beetje genegeerd. Je hoort dat soort verhalen wel vaker, hè? Mm-hmm. Je spits je dan volledig toe op je partner die ziek is. En dan een beetje later slaat het bij jou ook toe. Het verdriet misschien ook. En ze is er ook niet meer.
3: Nee. Een van de meest zelfrelativerende showbizfiguren ooit. Mm-hmm. Zat ook een hele mooie kop vandaag in het laatste nieuws. Het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien.
1: Ja. Ze bleef altijd gewoon, hè?
3: Die had zoveel humor. Die gaf zoveel geld ook aan goede doelen.
1: Onwaarschijnlijk.
3: Het was een onwaarschijnlijk lieve, grappige.

0: Yes, they did it. Onze online dienst heeft het gedaan. De poorten van de dag ingesteld als wekker.
1: Ja, leuk hè.
0: En de eerste reacties stromen binnen. Sven Ornelis in de Joe-app. We hebben Kathleen van Hoven uitgebeld. Goedemorgen, Kathleen.
2: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Ja, je hebt het al uitgetest, hè. En hoe was het om wakker te worden met de poorten van de dag?
2: Zalig. Ik zie dat elke dag nu zomer gaat worden, s'morgens. Ja. Dat is toch altijd zo'n geluksmomentje als jullie dat opzetten. Dan zit ik meestal op mijn fiets en dan denk je, ah, zalig. En eerder dan al vanaf je uit je bed komt.
0: Ja, het is een succesmomentje in deze show. Ik denk, luistercijfers hebben vooral te danken aan de poorten van de dag door die wagenwijd open te zetten. Dus nu is dat ook een wekker geworden. Lag je alleen in bed of heeft je partner ook kunnen meegenieten, Kathleen?
2: Nee. Ik lag alleen. Hij is al vertrokken naar zijn werk.
1: Ah ja, oké. Okay, dat hij ook de vogeltjes niet rond zijn oren krijgt. Hè?
2: Nee. Maar ja, het was wel een moeilijk moment. Ga ik jullie houden, ga ik de poorten van de dag kiezen. Maar ik denk vanaf volgende week, dan sta ik op twee verschillende momenten op. En de ene dag ga ik jullie kiezen en de andere dag de poorten van de dag.
0: Ja, maar dat is...
1: Fantastisch.
0: Jij, een luisteraar naar ons hart. We love you, Kathleen van Hoven.
1: Dankjewel, Kathleen.
0: Dankjewel, schat.
3: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blief,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
11: Naar Gamma.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
19: Wat? 150 baht?
18: Schatje, dat is 4 euro.
19: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
18: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
20: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
21: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
22: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Sven en Anke.
1: Er staat een mevrouw in de krant. Haar naam is Veronique Buggenhout. Ze staat op de voorpagina van het laatste nieuws. Ze heeft de krant gehaald met een straffe uitspraak. Ik heb het artikel ook even gelezen, want het is wel interessant. Ze zegt, ik geef geen schooltaken meer vanaf dit jaar. Ze is een leerkrachte en ze zegt, kijk, ik heb iets door. Ik geef maar elke dag opnieuw, of toch een paar keer per week, schooltaken mee naar huis. Huiswerk, zoals wij dat vroeger noemden. En dat komt altijd terug op dezelfde manier opgelost, want ze laten het oplossen door AI, door ChatGPT, door Gemini, door Claude. Die helpen alle kinderen nu om huiswerk op te lossen. Het heeft geen nut meer. Dus alle taken die ik vroeger meegaf om thuis te doen, die doe ik nu in de klas. Dan heb ik tenminste zicht op de manier waarop ze ermee omgaan met die taken. Dus dan zie ik welke bronnen ze al dan niet raadplegen, want ze heeft geen probleem met AI. Ze zegt dat is de wereld van vandaag, dat we dat allemaal gebruiken van alles en nog wat. Dat is vooruitgang. Maar ja, het heeft geen nut dat ik zit taken te maken die ze dan thuis moeten doen en die ze zelf niet doen. Het gaat een beetje te kosten van de hoeveelheid leerstof die nog kan gegeven worden natuurlijk. Want ja, als je taken moet oplossen in de klas, dan kan je dan niet iets leren op dat moment. Dus ze vinden het wel een uitdaging.
2: En dat is lagere school, hè?
1: Nee, ik denk dat
2: Zij geeft les in het lager, denk ik.
1: Dat weet ik niet.
2: Maar in het lager moet dat toch... Sorry, hè, maar mijn dochter heeft echt geen toegang tot AI.
1: Ja.
2: Die doet dat echt nog gewoon aan de keukentafel, old school, meteen naar school, om 3:30, dedicated, huiswerk maken. En dan vliegt hij de avond in.
3: Je Veronique is middelbaar, eerste of de derde middelbare geschiedenis. En dat soort dingen. Dat is natuurlijk makkelijk op te zoeken.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, maar er is ook een leraar van de basisschool die ook in de krant staat, Wouter Willems, die zegt, het is niet zo eenvoudig om opdrachten te verzinnen die leerlingen niet simpelweg door AI kunnen laten.
1: Natuurlijk niet.
2: Maar we hinken hopeloos achterom. Maar ik denk,
1: wat?
2: We moeten toch iets kunnen verzinnen waardoor je die AI te slim afzijt.
1: Ja, Anke, maar kijk, Anke, wij radiopresentatoren zeggen nu vanuit onze stoel achter
2: alle microfoon. Alle leerkrachten haten mij.
1: Nou ja, leerkrachten, verzin nu.
2: Dat heb ik niet gezegd. Ik love leerkrachten, dat weet je.
1: Maar ik denk dat dat inderdaad niet zo gemakkelijk is.
2: Ja.
1: Denk eens over welke taak dat zou zijn dan.
2: Of laat ze gewoon nog eens dingen rats van buiten leren.
1: Ah, dat vind ik ook.
3: Of rats van buiten leren. Langer op school allemaal, en dat is het huiswerkding waar de jongen
2: Sander, nu slaat je de nagel op. We hebben het.
3: Voor
2: alle auto's gaat dat ook veel beter uitkomen. Qua planning.
1: Ja, ik vind eigenlijk als alle taken moeilijk worden, 2 uur langer op school elke dag.

0: Ja, er is een luisteraar die een wel ingenieus idee heeft. Schaf het volledig af.
1: Ja, Christophe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, je bent vorig jaar geïmigreerd naar Zweden met jouw gezin. Je hebt 2 kinderen van 7 en 11. En je zegt, in Zweden is het helemaal anders.
2: Ja, hier is het inderdaad helemaal anders. Hier worden eigenlijk alle taken, alle leerstof wordt hier op school gedaan. En huistaken zijn hier eigenlijk een hele grote uitzondering. Vorig jaar hebben onze kinderen van het verschillende schooljaar binnen geen huistaken meegekregen. Enkel voor het Engels.
1: Oké.
2: Okay.
1: Maar en je zegt huistaken dan op school, maar duurt die school dan ook langer? Of kunnen ze andere activiteiten na school doen? Of hoe? Want je zegt van, oh ja,
2: eigenlijk,
1: zeg maar.
2: Eigenlijk duurt de school hier minder lang dan in België.
1: Nog minder?
2: minder lang, ja. Onze kinderen beginnen hier om 7:40.
1: Ja?
2: En even een radio stil zetten. We beginnen hier om 7:40 en zij hebben les tot de jongste heeft tot 13:30 les. En de dochter heeft tot 10:45 les.
1: Amai. 14:30
0: is toch je korter. Maar het is vooral omdat er een andere visie is, hè, op wat kinderen moeten kunnen doen in het leven. Niet alleen leren op de schoolbanken, maar ook leren van het leven, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Dus na schooltijd is er veel meer tijd om andere activiteiten te kunnen doen. Daar zijn geen verplichtingen bij, maar ze kunnen andere activiteiten doen waarmee dat, waardoor dat ze andere levenslessen leren ook weer. En daar is hier ook wel een groot... veel aandacht voor eigenlijk.
1: Ja, maar mag ik eens vragen, maar zijn dat dan hobby's bedoel je? Is dat dan muziek, is dat dan toneel of is dat sport? Wat bedoel je met andere activiteiten?
2: Ja, hobby's, maar ook zelf bezig zijn de natuur in trekken en daarmee bezig zijn en dergelijke.
0: Okay.
2: Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden voor hobby's, maar ook niet zo uitgebreid dan in België. In België is er bijna een overaanbod, zal ik het misschien durven noemen. Hier heb je bepaalde keuzes die je kan maken, maar er is niet dat je op elke straat...
0: Maar rust in de natuur, zoals wij dat vroeger... Ja, rust in de natuur, zoals wij dat vroeger deden. Even gewoon niks doen. Goed, Emma, dankjewel. Ik vind het... het is fijn dat je deze reactie gaf. En geniet van het leven daar in Zweden, hè?
1: Ja.
2: Dankjewel, zullen we zeker doen.

0: half zeven. Een tip voor een lekker vlot leven.
1: Ja, een haperende rits. Daar houden we niet van, hè?
2: Nee, het is
1: ik zie jullie al een beetje zo, oeh, au, au, au.
2: Nee, niet omdat er iets tussen zit. Gewoon omdat ze hapert vanzelf zeker, bedoel je.
1: Wat, hè? Ja, maar dat kan toch soms...
3: Deze keer.
1: Ja, ik stel me daar van alles bij voor. Heb je dat soms niet?
2: Nee, je hebt dat niet soms niet.
1: Huh?
2: Die één of twee keer in je leven dat je hebt, dan houd je dat voor altijd. En dan zeg je, ja, voorzichtig.
1: Jullie hebben dus geen haperende rits.
2: Ja, we hebben wel een valies heb ik soms een haperende rits. Of je hebt aan een broek soms een haperende rits. Maar niet omdat er iets tussen
1: aan maar ik heb een tip speciaal voor de mannen die nu aan het luisteren zijn, dat ik dacht van, ik ga dat geven. Maar ook, de school komt er weer aan.
2: Huh?
1: De herfstjasjes komen er weer aan.
2: Huh?
1: En zo een haperende rits... Ik ga daar niet goed op. En ik denk veel luisteraars niet. Zo van, je probeert dan zo... En dan, uppakee, wordt het helemaal losgerukt. Omdat je echt boos bent. Maar hoe kan je dat voorkomen dat dat wat vlotter gaat? Je moet gewoon een grijs potlood nemen. Weet dat? Een grijs potlood. Geen kleurpotlood. Een grijs potlood. En dan moet je met het puntje rondom... Allee, over de tandjes wrijven waar dat de hapering zit.
2: Is dat een smeermiddel of wat?
1: Ja, grafiet heet dat, hè? Grafiet.
2: Ja,
1: en liefst, het moet niet vlijmscherp zijn, hè? Het mag zo'n beetje wat zachter zijn. Kent wel dat je denkt van, kan me nou niet meer zo goed schrijven, ik moet hem slijpen. Zo, in die staat moet het potlood zijn. Dan moet je daar inderdaad een beetje over wrijven. En het grafiet werkt dan als een droog smeermiddel.
2: Oké, toch.
1: En daarna zou de rits weer soepel glijden.
2: Of
1: chacosje, valiezen, hemden, jassen... En jeansbroeken voor jullie dacht ik dat. Voor jullie had ik het speciaal gedaan.
2: Ja, maar ik denk dat onze potlood er ook tussen zit, zeker.
1: Ah.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
0: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
8: Joe Gold.

0: even terugkopen op mijn haperende ritstip. Haperende tirettip komt hier ook heel vaak binnen. Tiret, zeg jij dat ook in het dialect?
1: Dat werd bij ons wel gezegd, een tiret, ja.
0: Ik zei erover wrijven met zo'n beetje potlood. Mm-hmm. Maar er komt ook heel veel twee keer dezelfde tips eigenlijk. Een stuk ouderwetse zeep erover wrijven of gewoon een kaars. Let wel, die niet brandt.
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, zo. Ik ga wel een droog smeermiddel, is dat eigenlijk?
0: Ja, droog smeermiddel to the rescue.

0: alweer 26 augustus.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, de Vlaamse regisseur Lucas Dont. De film Coward van Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Coward vertelt het verhaal van twee Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog die proberen te ontsnappen aan de gruwel van de oorlog. En ja, dat is eigenlijk wel straf, want na Girl en Close is Coward al de derde film van Lucas Dont die ons land naar de Oscars stuurt. Hij zegt op een hele grappige manier op zijn Instagram dat het altijd een droom geweest is van hem om daar ooit te staan op die Oscars en een speech te geven. Moet eens horen hoe hij dat zegt.
2: Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat een jongensdroom is van mij en dat ik mij al zo vaak heb ingebeeld met zo'n een shampoofles in de douche, speeches aan het oefenen en zo. Like, ja, het is gewoon, dat zit er van jongs af aan in. Ja, het is de derde keer. Ik denk, het is wel het competitiefste jaar van alle keren die we het al gedaan hebben. Daarmee wil ik zeggen dat, en ik heb veel van de films nog niet gezien, maar dat gevoel van, oké, dit jaar zijn er echt heel bekende grote regisseurs. Pavel Pavlikovsky, Christian Munju. Er zijn grote kleppers bij. En op zich is het al een grote eer om daarbij te zijn. We gaan natuurlijk de ambitie hebben om all the way te gaan. Maar gevoel van, het gaat competitief zijn.
0: Ja, op 15 december weten we of Coward de shortlist haalt. En de Oscars worden op 14 maart uitgereikt. Wel grappig, hè, dat beeld dat hij met zijn shampoofles in de douche staat. Als kind. En droomt van de Oscars. Ik heb die herinnering nog dat ik als kind met de staaf van de kroketmachine. Kennen jullie dat nog? De staaf van de kroketmachine. Dat is zo'n een zilveren staaf met een zwarte bol erop. En zo pest je de kroketten door de machine. En ik haalde die staaf eruit. Omdat in die tijd, in de jaren 70, 80, zagen de microfoons op televisie er ook zo uit.
3: Ja. Ja,
0: en dan, ik presenteerde dan radio met de staaf van de kroketmachine.
4: Dat is toch zoals de meisjes doen dat toch met de haar erover gaan. Die zo voor de spiegel zingen of presenteren. Hoe doen die dat?
0: Anke, haar erover gaan.
3: Ik doe het nu nog. maar de föhn heb ik niet goed begrepen. Dat ligt niet goed in de hand. Nee, je moet gewoon zo een borstel nemen. Zo'n draaiborstel waar je haren mee uitfeunt.
0: Okay.
3: Vrouwen weten wel waarover ik het heb. En dan deed ik ook zo dan allerlei bewegingen met mijn hand op die microfoon. Zo echt zoals ik dat in 10 om te zien gezien had. Maar ik vind dat nog altijd heel fijn om te doen. Zo playbacken voor de badkamerspiegel.
0: Oh nee, dat is toch niet waar dat je nu nog doet? Dat je nog met een... Echt? Letterlijk?
3: Ik heb dat echt nog gedaan als 20er.
0: Ja.
3: En nu, hè, ja, doe ik het vooral in de auto.
4: Maar je zit elke dag aan de microfoon.
3: Ja, maar ja.
0: En wat doe je dan in de auto?
3: Doen alsof ik in de videoclip zit. Ja, echt.
0: Al rijdend.
3: Ik kan dan zo echt zo 90s R&B opzetten.
0: Ja.
3: En dan zo echt zo alsof er een GoPro in de auto zit die me aan het filmen is en zo. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
3: En dan zo, ik kan dan zo ook zo fantaseren over one day. En ach ja, laat maar.
0: Oei.
3: Ik ga hier stoppen.
0: Altijd een meisje van toen gebleven. Kijk, we gaan Karol G even mee imiteren.

0: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
1: Afstandsonderwijs. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
3: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
2: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
4: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it, and God was good enough to let me have it.
2: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoual Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
5: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee, onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven, dat denkproces moeten zij wel goed bezitten, maar ik vind wel op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
2: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield en zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het steeds...

0: we zijn toch allemaal een beetje geschrokken gisteravond toen het nieuws binnenkwam dat Dolly Parton na een kort ziekbed als gevolg van kanker is overleden. Ze werd 80. Ze moest in 2025, maart van dat jaar, nog haar man afgeven waar ze meer dan 60 jaar mee samen was. Hoe mooi is dat? Ze hebben nooit kinderen gekregen. Maar ze hebben miljoenen kinderen in de hele wereld geholpen, want die had zo'n boekprogramma. Hè? Ja. Zodat kinderen leerden lezen overal in de wereld en ze zorgden dat ze boeken kregen. Ze heeft haar Dollywood opgericht, een park waar ja, iedereen in Amerika wel eens naartoe wou gaan in zijn leven. Ze is een van de allergrootste sterren en dat zie je ook zelfs politiek. Hè? De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat ze de grootste is en heeft de Amerikaanse vlaggen voor een halve week half stok laten hangen.
1: Dat doet hij niet vaak, hè?
0: Dat doet hij niet vaak, maar Bill Clinton dan aan de andere kant van het spectrum even positief over haar. Dus ja, van democraten tot de republikeinen, iedereen droeg haar op handen. Ze was heel populair in de countrywereld, maar ze was ook bij de gays heel erg populair. In de muziekwereld was ze een idool. Paul McCartney heeft over haar gepraat. Miley Cyrus was trouwens haar meetkind. Mm-hmm. Die zei, Dolly was een muzikale inspiratie. Beyoncé noemde Parton uniek, gedurfd en briljant. Het is alsof de publiekslieveling heen is gegaan.
1: Ja, we hebben de grootste fan in ons land. Denk ik, de grootste bekendste fan aan de lijn. En hele goede morgen, dag Barbara Dex. Oh, wat deed het nieuws met jou gisteren?
2: Ja, ik was een beetje van mijn melk. Ik was verrast. Ik kreeg opeens heel veel telefoontjes en berichtjes. Ik had het zelf nog niet vernomen. En ik had het eigenlijk niet voelen aankomen. Ik wist al dat ze wat gezondheidsproblemen had. Maar ja, kanker kan snel gaan op het laatste moment. En blijkbaar is dat dan ook zo gebeurd. Dus ja, ik vind het echt, echt jammer. Ja.
1: Ja, en ze had blijkbaar heel lang voor haar eigen echtgenoot gezorgd, waardoor ze zich haar eigen gezondheid een beetje verwaarloosde. En daarom dat ook, ja, want ze is een jaar eigenlijk na haar echtgenoot overleden. Hoe is Dolly eigenlijk in jouw leven gekomen, Barbara?
2: Goh, ik was eigenlijk nog een jong meisje. Ik was veel met muziek bezig als jong meisje. Eerst wel Nederlandstalige muziek, maar ik ontdekte toch al snel dat country muziek zo echt wel mijn ding was. Ik ben veel naar country muziek beginnen luisteren en er was er eentje die eruit sprong voor mij. En dat was Dolly Parton. Ik denk dat het, de manier waarop ze zingt, ze heeft een uniek stemgeluid ook. Haar présence, ze was tot altijd in de puntjes uitgetost met haar jurken en haar pruiken. En ja, ik keek daar als kind enorm naar op. Dus Dolly Parton, ja, het is echt jammer. Echt, echt jammer. Tony, toch, ze had 100 mogen worden.
1: Je bent begonnen eigenlijk als fan op je 12e, maar je hebt het meegenomen, hè, want je bent daarna, dus nu ben je aan toeren met een eerbetoon aan Dolly, maar daarvoor had je ook al iets gedaan. Vertel eens, muzikaal, wat heb je allemaal met Dolly gedaan?
2: Ja, Dolly zit muzikaal al zo lang in mijn leven. Eigenlijk al vanaf het begin dat ik zelf met muziek bezig ben, zing ik liedjes van Dolly Parton. Ik heb een aantal jaar geleden met Gunter Verspecht, de frontman van de groep Stash, als mensen die dat nog herinneren, die zijn nog steeds actief, maar heb ik een programma gedaan rond Kenny Rogers en Dolly Parton, die noemde de Dollymentary, de Tennessee Waltz. En nu ben ik, nu ga ik volgende week, zondag 6 september, terug toeren met mijn programma From Dolly to Dix. In de Roma is dat, starten we. En ja, dat zijn liedjes van Dolly Parton tot liedjes van mezelf. Dus dat is wel een iets breder programma, maar daar komen toch wel enkele songs van haar aan bod. Ja.
0: Mm-hmm. Ja, het zal speciaal zijn nu, hè, met dat overlijden. Iedereen
2: ja,
0: in de zaal, het zal iets geven. Hè.
2: Ja, ik vind, ja, toch wel, maar ik ben ook wel blij dat haar muziek gewoon blijft verder leven. En ik denk dat mensen des te meer nog nood hebben aan haar liedjes en troost vinden in haar songs, want het waren ook liedjes gewoon uit het leven gegrepen. Dat ze schreef en liedjes waar je vrolijk van werd, liedjes die waar je soms droevig van werd. Dus het gaat heel breed. Dus ik ben wel blij dat ik ze mag zingen en kan zingen. Dus voilà.
0: We gaan ze de hele dag bij Joe op een podium zetten. In alle programma's gaan we de liedjes draaien van Dolly Parton. Ja, we hebben gekozen voor Islands in the Stream samen met Kenny Rogers. Barbara Dex, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
3: Jacques.
2: Jacques?
3: Chocoladezaakje, slimmetje. Ah. Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Jacques.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: We hebben een tijdje geleden gebeld met ex-blind getrouwd experte Sarah Hertens. We hebben die eigenlijk al vaker gebeld, telkens het over blind getrouwd ging. Want oh ja. Die gaf advies.
1: Och, wie lief Sarah Hertens.
0: Ja, absoluut. Maar toen vertrok ze met een zeilboot de wereld rond samen met haar man. En ze heeft nu een straffe uitspraak gedaan. Want dat is een relatie-experte. En die zegt, ik heb iets geleerd. We zijn niet gemaakt om altijd samen te zijn. Maar wat een gedachte ook, om altijd met één iemand op zo'n kleine ruimte van een zeilboot te zitten.
1: En we zijn overweld. Goedemorgen, dag Sarah.
0: Hey Sarah.
2: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
1: Ja, want jij ging eigenlijk 3 jaar de wereld rondzeilen. Je hebt een jaar achter de rug en je hebt even pauze. Ga je nog wel terug die boot op, Sarah?
2: Ik moet zeggen, toen ik pas terug was, heb ik even getwijfeld, eerlijk gezegd.
0: Ja?
2: Nu ik wel al even terug ben, denk ik van nee, het is zo fantastisch. Het is een ongelooflijk avontuur. En ik wil heel graag terug zijn, maar ik vind het ook wel heel goed dat we even een pauze gehad hebben.
1: Ja, maar vertel eens, want je zegt serieuze relatietest. Allee, wat viel er dan tegen?
2: Oh, tegen. Het is natuurlijk echt niet evident om 24/7 constant met iemand samen te zijn, hoe graag je die ook ziet. Het is wat je zelf zegt, we zijn daar gewoon niet voor gemaakt. En het grappige is dat je denkt van, er gaat te veel verbinding zijn, hè, omdat je de hele tijd samen bent. Maar eigenlijk verliest je net een stukje verbinding, omdat, ja, wat vertelt je nog tegen elkaar? Als je altijd samen bent en je maakt alles samen mee, ja, dan kun je niet zeggen van, ja, hoe was uw dag bijvoorbeeld? Hè, dus dat je eigenlijk, je kunt dat een beetje vergelijken met ouders die pas, mensen die pas ouder worden, ouders, hè, die kleine kinderen hebben, die worden ook een stukje collega's binnen het bedrijfsgezin.
1: Ja, zou het wel zijn.
2: Voilà, je zit mama en papa, je hebt het nog over de praktische dingen en zo verder. En wij hadden dat ook wel een beetje. Hè. Het gaat over het managen van de boot, over waar gaan we naartoe, welke ankerplaats, hoe is het weer en zo verder. En je moet echt gaan bewust inzetten op kwaliteit als koppel samen. En dat is iets wat we wel geleerd hebben.
1: Ja. Ja, maar hoe doe je dat dan op een boot? Want je zit dan maanden op een boot, dat is daar klein. Het is niet dat je denkt van, we kunnen samen eens... Ja, een uitstapje of toch eens even met onze eigen vrienden iets doen, dat gaat niet.
2: Nee, dat is waar. En dat is echt een beetje zoeken. Ik vind dat ook nog altijd de grootste uitdaging voor deel 2, om het zo te zeggen. Maar wat heel erg werkt of helpt, is sowieso contact hebben met andere zeilers. Uh-huh. Ja, want je leert heel veel mensen kennen die ook wel echt letterlijk in hetzelfde schuitje zitten. Dus dat geeft ook weer nieuwe energie. Toch ook nog wel samen dingen doen, maar dan iets anders, like een hike bijvoorbeeld. Hè? Of wat we ook gedaan hebben, is samen gaan duiken en gaan wingfoilen en gaan kiten. Dat is ook weer iets nieuws wat je samen onderneemt. Dus dat is ook wel helpend. En soms echt zeggen van, kijk, nu gaan we vanavond echt een beetje op date. We gaan lekker koken, we gaan de gsm's aan de kant schuiven. Er is bijvoorbeeld een relatiespel bij halen en we gaan wat andere... Ja, andere vragen stellen aan elkaar. Dus echt heel erg bewust inzetten op hoe houd je eigenlijk die connectie.
0: Maar Sarah, eigenlijk is zo'n zeiltocht, eigenlijk is dat ook een soort les, een soort metafoor voor de job die je doet. Want jij kan nu toch werkelijk aan iedereen zeggen van je moet dingen met andere mensen nog altijd doen. Je moet dingen alleen doen, zodat elke keer als je weer bij elkaar komt, er toch een soort van verrassing of iets nieuws in zit.
2: Ja, absoluut. Het is heel belangrijk dat je elkaar af en toe kunt missen. Ja.
0: En elkaar dan weer terugvinden, in het beste geval.
2: Ja. Maar voilà. Hè. Maar dus dat je elkaar eens kunt missen om te appreciëren wat de ander betekent. Hè. Allee, het is, je kunt niet verlangen naar iets dat er altijd is.
0: Klopt.
1: Ja,
0: helemaal juist.
1: Don't know what you've got till it's gone, hè.
0: Ja,
1: maar als het dan te gone is, is het ook niet goed.
0: Nee.
1: In ieder geval, denk er toch nog maar eens over na, over deel 2 van die reis.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer.
3: Joe Gold.
4: Sven en Anke.

0: al jullie aandacht nodig. Want we moeten alle grijze celletjes in ons hoofd aan het werk zetten om mee te denken. Een beetje fantasie is wel nodig. Voor het cijfer van de dag is 42.
1: Oké.
0: Welke activiteit, je moet goed luisteren alles wat ik zeg. Welke activiteit zou 42 minuten duren? Stel dat die activiteit mogelijk is. Dat is echt een hele
1: maar wacht, is het iets dat iemand uit ons team al gedaan heeft?
0: Nee, de activiteit is eigenlijk gewoon niet mogelijk.
1: Huh?
0: Maar stel dat ze mogelijk zou zijn, zou ze 42 minuten duren.
1: Ja.
0: En we hebben een hele interessante wetenschapper straks aan de lijn die ons gaat uitleggen hoe dat in elkaar zit en hoe dicht de mensheid er al bij is gekomen.
1: Okay.
0: Want we zijn er al we zitten er nog ver vanaf. Maar ja. we hebben wel al pogingen in die richting gedaan. Maar stel dat het mogelijk zou zijn, dan zou deze activiteit 42 minuten duren. Oh, ik vind het zo
1: leuk. Is niet zoiets met naar de maan vliegen
0: of
1: zo.
0: Het is wel zoiets als naar de maan vliegen. Het is wel zoiets, ja. Je moet in die richting denken.
1: In Amerika zijn met vliegtuig.
0: Nee.
1: Maar naar Australië, waar niemand naartoe wil omdat het zo ver vliegen is. Heeft dit iets te maken met vliegen?
0: Het heeft niks met vliegen te maken, nee.
1: Oh, maar wel.
0: Nee, maar het is een soort van activiteit.
1: Naar de hel gaan.
0: Naar de hel gaan. Ik vind dat je nu al super dichtbij bent.
1: Naar de Titanic gaan.
0: Nee.
1: Naar de hel.
0: Naar de hel gaan.
1: Super dichtbij, bij de hel. Dus is het ook niet leuk of wat? Zou je het willen doen als als ze er zijn? Maar Sander zit hier echt te grinniken langs alle kanten.
0: Hij denkt ook niet over de consequenties.
2: Mocht het kunnen en er waren geen consequenties, zou ik het zeker doen.
0: Ja.
1: En ik het wel doen.
2: Nee, jij ging gewoon mee met mij.
0: Man, nee, jij zou dat niet doen. Nee.
1: Maar jij dan?
0: Man, nee, ja.
1: Maar waarom? Wat zijn de consequenties dan?
0: Omdat ik een scheidluis ben.
1: Maar is het iets wat God niet wil?
0: God, ja. Want dat is ons volgende cijfer van de dag. Bestaat God of niet? Zoveel procent vindt van... Nee, maar even verder. Je was zo ongelooflijk dicht...
1: Bij de hel?
0: Bij de hel, vind ik persoonlijk. Allee, luister, denk even mee.
1: Vuur.
0: Ja.
1: Vage vuur.
0: Ja, vuur.

0: cijfer van de dag.
1: Yep, dat is 42, beste vrienden. 42 minuten zou je nodig hebben om deze activiteit te doen. Wat komt er allemaal binnen, Anke?
2: Er komt heel veel binnen, maar ja, ik heb me een beetje laten verblinden door Sander, die zegt, ik zou het heel graag willen doen, mocht het mogelijk zijn. Ja. En dan komt hier binnen, Bart stuurt een marathon lopen op de maan. Dat wil je toch niet, hè, Sander?
3: Nee.
1: Ik vind dat wel ook een heel interessante. Stel je voor, omdat ik kan me voorstellen, op de maan, als je die beelden gezien hebt, je springt zo met grote
3: passen. Nog langer. Hè?
1: Nee, ik denk dat je traag vooruit.
2: Ja, 100 meter, ja. Joël stuurt een e-mail zenden naar Mars. Peter zegt met de zon, naar de zon met de snelheid van het licht. Heel veel mensen sturen vliegen naar de zon. Nee. Een dag op Mars rondlopen.
1: Nee, je zit allemaal in de juiste richting.
2: Terugkomen uit de dood.
1: Nee, dat is het ook niet.
2: Heel veel mensen naar de aardkorst gaan. Naar het centrum van de wereld reizen. Naar het middelpunt van de aarde gaan. Dan komt hier allemaal binnen.
1: Oké.
3: Het is warm daar, hè?
1: Het is heel warm. Het is heet eigenlijk.
3: Heet is het, hè?
1: En dat is een van de ambetante dingen. Er zit zo in het midden van de wereld, denk ik, enorm veel vuur, hè? Dat heb ik toch geleerd, hè? Ik heb mijn huiswerk wel gedaan. Het is er op vuur in het midden van de aarde. Weet je dat?
2: Het was nog geen ChatGPT, hè? Dus ik weet het niet.
1: Maar het heeft daar iets mee te maken. Maar we zijn er nog niet helemaal. Laat ons de experts straks maar uitleggen. Maar het is, wauw, het gaat duizelen voor je ogen. Je gaat het warm krijgen.
4: Foodbag, de Belgische maaltijd. Box met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh,
6: Lidl, dat kan tellen.
4: Sven en Anke

0: beste vrienden, jong en oud, van 7 tot 77. Hier kunt je mee uitpakken, weet ik veel, in de home. Hier kunt je mee uitpakken bij de collega's. En op school gaat je er ook mee kunnen uitpakken. 42 minuten zou een bepaalde activiteit duren. Stel dat we ze zouden kunnen laten plaatsvinden. Dat ons daar zouden kunnen voor inschrijven als kampke in de laatste vakantieweek. Het kan niet, technisch gezien. Nick van Remortel is professor fysica aan de Universiteit van Antwerpen. Goedemorgen, professor.
1: Goedemorgen.
0: Wat zou er exact, zou er 42 minuten en een beetje duren als het zou kunnen? Vertelt u het ons even.
1: Het is een probleem dat al in de 18e eeuw door een aantal natuurfilosofen is bedacht. Maar als je een tunnel zou graven dwars door de aarde, dan ongeveer 13.000 kilometer diep van de ene kant van de polen naar de andere kant, en je zou erin springen, wat zou eraan gebeuren? Wel, dan zou je dus op 42 minuten aan de andere kant uitkomen. Uh-huh. Weer in het gat verdwijnen en naar je oorspronkelijke plek terugvliegen of terugvallen. Als er geen wrijving is, of niemand er je uit haalt, zou dat eeuwig duren.
0: Eeuwig duren? Oh. Je springt in de put en 42 minuten aan de ene kant, 42 minuten aan de andere kant. En door en door en door.
2: Ja, oké. Okay. Oh, het is wel jammer dat je niet kan landen in Australië of zo. Ja, hè? Dat zou wel handig zijn.
0: Je moet je vastgrijpen aan de rand als je daar komt.
2: Ja.
1: De snelheden waarmee dat trouwens gebeurt is enorm. Hè? Als je het centrum passeert, ben je op je maximum snelheid, dan val je aan 28.000 kilometer per uur.
0: Oh, wauw.
1: Mits er geen wrijving is. Hè? Als het in het luchtledige zou zijn.
0: Maar dan ga je toch niet, dan is je kapsel toch ook om zeep en dat overleef je toch niet, zo'n valpartij?
1: Dat is dat kapsel, dat is voor mij persoonlijk niet zo'n groot probleem.
0: Voor mij ook niet, maar
2: voor mij wel.
1: Voor sommige mensen wel, ja.
0: Nee. Maar ja, overleef je dat überhaupt? Dat kan toch? Een mens kan toch zo'n snelheden niet overleven?
1: Nee, uiteraard niet. Een van de grootste problemen is de enorme druk. Want je zit daarbij, als je zo'n gat graaft, gaat dat opgevuld worden met lucht, met atmosfeer. En dus zit je met een kolom van meer dan 6 kilometer atmosfeer boven je. 6000 kilometer atmosfeer boven je, sorry. En dus die drukken zijn enorm. Hè. Temperaturen zijn daar ook niet echt aangenaam, op een paar duizend graden. Dus.
2: Dus het is science fiction uiteraard. Maar wat is eigenlijk zo het diepste gat dat ooit gegraven werd in de wereld? Want ik vind het al interessant, in de tuin, na 1,5 meter denk ik, wat voor schatten gaan hier nog uitkomen? Maar wat is het diepste dat ze ooit gegraven hebben?
1: Er zijn verschillende gaten of schachten gegraven, maar het diepste verticale boorgat dat ooit gemaakt is er een in Noord-Rusland tegen Moermansk. Dat is 12 kilometer diep.
0: Goh.
1: Dus dat vergelijken met de straal van de aarde, dat 6500 kilometer is. Dus dat is maar een heel klein percentage van de aardkorst. Maar toch 12 kilometer diep. Het werd daar al een paar honderd graden warm, 200 graden warm. De boorkop is dan gestopt, omdat de pasta van de aardkorst, die begint een beetje pasta-achtig te worden, hè, gelatine-achtig. Die zorgde ervoor dat die boorkop geen grip meer had. Die begon te smelten enzovoort. Dus men is gestopt.
0: Ja. Dus dat betekent eigenlijk ook dat de binnenkant van de wereld, wij kunnen daar van alles over denken, maar eigenlijk is dat ook nog een mysterie. Als je van die 6000 kilometer maar 12 kilometer diep geraakt, wij denken wel dat daar vuur van binnen zit. Maar wie weet zit daar nog een andere samenleving. Ja,
2: wie weet is daar veel leuker in het midden van de aardkorst. Missen wij van alles?
1: Er zijn natuurlijk indirecte manieren om daar iets over te weten te komen. In plaats van een gat boren. Maar goed, er blijft nog altijd een paar open vragen, zeker.
0: Ja. Enfin, we gaan het voorlopig nog niet als buitenschoolse activiteit voor het team organiseren hier zo even door de wereld vallen. Maar tof dat u ons even wat bijpraat. Nick van Remortel, dankjewel.
2: Fijne
0: dag. Dag.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekend maakte op sociale media.
4: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
3: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
5: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it. I dreamed it, I worked for it, and God was good enough to let me have it.
3: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Opvallend, een kwart van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Je hoort onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
6: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
3: Of door bijvoorbeeld verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in het onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse weerdienst

0: weer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. In de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Walen tot 30 graden dan. Vrijdag buien en 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
1: We hebben Koen Wouters al een beetje wakker gebeld, denk ik. Goedemorgen, Koen.
2: Goedemorgen, ik was al wakker.
1: Joehoe. Oh, zeg, good boy. Zeg, jij wordt weer een superster in Nederland. Hè. Was dat jaren geleden met Clouseau. En nu, nu ga je daar twee programma's doen. We beginnen met Beste Zangers. Dat begint nu zaterdag. Dat is eigenlijk de Nederlandse liefde voor muziek.
2: Dat is het origineel van liefde voor muziek zelfs, ja. En daar hadden wij al een paar keer de vraag voor gekregen, maar dat kwam vaak niet uit. En nu wel. En nu is het heerlijk, want er is een soort mini-revival gevoel van Clouseau al een paar jaar in Nederland. En ik denk ook wel dat hun dag geïnspireerd is om ons te vragen. En eigenlijk was het fantastisch om te doen.
3: Ja, ja, ik zag al beelden.
2: Zeg maar.
3: Zeg maar, Koen, zeg maar.
2: Het is al in mei opgenomen, hè? Dus alles is klaar. We hebben alles al beluisterd en bekeken. En dat is, dat is heerlijk geworden. Het is de liefde voor muziek zoals wij het kennen, maar dan met een presentator. Hè? Want Jantje Smit presenteert dat.
3: Ja, klopt.
2: En het waren voor ons natuurlijk wel heel veel artiesten die we totaal niet kenden. Maar ja, dat is dan een heerlijke ontdekkingstocht door hun muziek. En op een week tijd is het verrassend hoeveel band je kan krijgen met iemand.
3: Zeg maar, Koen, maar je hebt een paar fragmenten al gelost. Dat hebben ze ook gedaan in Nederland ondertussen. We gaan twee dingen even kort laten horen. Eentje is Yves Berendsen. Dat is, ik wou zeggen, een populaire Smartlaps. Een beetje zo, hè? Het is een beetje een populaire slagergenre. En die heeft Verlangen gedaan. Dat klinkt zo. Maar voor mij.

0: is wel leuk, hè? Is wel tof, hè?
1: Ja, hè? Die gast, ik kende hem niet, maar mijn kinderen kenden hem wel. Die zeiden, wauw, dat ga jij met Yves Berend te staan. Dat was wel leuk. Het was ook super om te horen. Maar die heeft echt een klok van een stem.
0: Ja,
1: het is zo echt voor Hollands, zijn versie. Hè, maar ik vind het wel super leuk, ja.
0: Wie,
1: en hij was al fan van dat nummer sinds het prille begin, toen hij nog op café zo alleen maar zong. En daar heeft hij dat leren kennen. En dus voor hem was het evident om Verlangen te zingen van ons.
0: Alright, ja. En dan is er een zekere Django McCroy. Wie is dat eigenlijk? Want dat is ook nog niet zo'n naam die wij zo goed kennen.
1: Nee, Django heeft, wij kennen hem ook niet goed. Totdat we te horen kregen van, ah ja, hij heeft meegedaan aan het Songfestival voor Nederland. Of hij ging meedoen aan het Songfestival en toen is het afgelast geworden. Alleszins, het is vandaar dat hij grotere bekendheid heeft, want hij is eigenlijk meer een gast die in musical heeft gezongen, maar een hele, hele eigen, frisse, coole stijl heeft. We hebben in zijn repertoire superveel nummers gevonden die niet zo Clouseau waren, maar wel echt goede, goede nummers. En hij is een fantastische zanger.
2: Ja, hij heeft Anne

0: Zalig.
1: Hey, toen je dat hoorde, Koen, dacht je toen niet van... Oké, we gaan het vervolg ook zo zingen. Want het heeft wel iets, hè, Anne. Als ik jou zie, wil ik niets anders dan schuren. Ik vind het wel goed.
2: Ja, het is grappig, want de alternatieve versies die we hier al jaren horen... heeft Busy eigenlijk gewoon gedurfd. Hey, ik moet u corrigeren, Anke, want dus Jean Gou heeft Daar gaat ze gebracht.
1: Oh.
2: En deze versie van Anne is van Busy...
1: Oh.
2: En Busy is een waanzinnig geflipte, heerlijke, gekke man. Die doet veel rap. R&B's. Hij is vooral een heel bekende rapper. We kenden hem van Vrienden van Amstel. Toen zaten we in de kleedkamer naast elkaar. En toen hebben we 2 weken aan een stuk op Vrienden van Amstel in Ahoy zijn rapmuziek moeten aanhoren. En dat was een hele, hele warme, grappige gast. En het was niet te verwonderen dat hij dan met zo'n versie van Anne afkwam. Iedereen lag dubbel van het lachen.
0: Ja,
2: en elke keer als ik het hoor, krijg ik een brede glimlach. Dus,
0: maar je ziet dat we de namen nog niet zo goed kennen. Hè? Want ik heb ze door elkaar gehaald, de namen. Dus
1: ik kon het niet corrigeren, want ik wist het eerlijk gezegd ook niet. We hebben de line-up gezien, Koen. En eigenlijk kennen wij alleen Zoe Livey. Dat is die van dingen, hè? Van Aaron Blommaar, Tranen van Goud.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: En Desiree, dat is die van Never Alone.
0: Ah, ja,
1: van Two Brothers and a Fourth.
0: Oh my god.
1: Ja. Die kennen we. Die kennen we. Maar de mensen van nu, die gaan we ontdekken vanaf zaterdag samen met de rest van Vlaanderen. Koen,
0: en Got Talent komt er ook nog aan. Daar hebben we al beelden van gezien. Dat ga je ook presenteren in Nederland, België en Nederland samen. Dus ja, het wordt weer helemaal Hollands voor jou, man.
2: En we gaan ook volgend jaar op tournee in Nederland in maart en dan hele zomer festivals doen daar in de hoop dat beste zangers en alle dingen die we gaan doen de volgende maanden daar zo terug een beetje extra aandacht aan ons brengt. En dan is het terug naar Nederland veel.
0: Ja, heel cool. Jij naar Nederland tegen Danko Borsato weer naar hier. Hè? En dan,
2: ja, precies wel. Ga daar maar vanuit.
1: Zo simpel gaat het zijn.
0: Je weet maar nooit. Kom, veel succes ook met de 24 uur van Zolder. Met je zoon Nono die eraan komt. En dank je dat je ons
2: Dank je wel.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: termen.
1: Ach jongens, we zitten met een zeer zwaar geval van wantrouwen.
2: Ja.
1: Jegens mijn Svenny Benny hier aan de overkant.
2: Ja, zwaar, het is echt waar.
1: Sven is voor het allereerst in zijn leven afgewezen.
2: Nee, dat is toch wel gebeurd, maar niet in zo'n zaak.
1: Ja, maar toch, je ego kan het niet aan. Het is op een zeer pijnlijke manier gebeurd. Je hebt het ons gisteren opgebiecht. Vond ik wel fijn dat je gewoon eerlijk vertelde, want ik zou zeker denken dat jij dat niet zou zeggen.
2: Ja, maar wacht.
1: Dus vertel het maar eens op antenne voor de luisteraars, wat jij hebt meegemaakt.
2: Maar ik vond het raar, want ik ken dat gewoon eigenlijk niet zo. Wat is er eigenlijk aan de hand? We hebben geen kinderen. En we hebben wel vier nichtjes en een neefje. En daar hebben we eigenlijk mee afgesproken dat we daar leuke dingen willen mee doen in een leven. Als je zelf geen kinderen hebt, dan heb je daar wat ruimte en wat kansen om dat te doen. Dus voor de eerste communie nemen ze mee naar Disneyland Park. Dat heb ik hier nogal verteld op de radio. Plechtige communie mogen ze alle vijf eens een keer een weekje mee, met twee keer naar Barcelona. Het zijn altijd superleuke momenten die ze ook nooit van hun leven vergeten. En voor hun 18e verjaardag hebben we gezegd, weet je, we gaan voor de 18e verjaardag ze alle vijf voor een mooie reis meenemen.
1: Lucratief eigenlijk om Pippi's fan eigenlijk
2: te
1: hebben.
2: Het verschil is, als jullie moeten, maar ik schrik daar dan van wat de consequenties daarvan zijn. Het verhaal is heel leuk om dat te doen met hen, maar nooit moet ik rekening houden met dat jullie twee of zelfs drie hotelkamers moeten boeken. Dat als je vliegtickets koopt, dat het niet voor twee is, maar voor drie, vier. Dat als je in een auto gaat zitten, dat die bagage dat je moet ingestapeld krijgen. Dus ik ben nu eigenlijk bezig. En Julie is ondertussen al 21. En ik vroeg haar, want die reis is nog niet kunnen doorgaan, als ze nog met mijn opleiding zat. En nu vroegen we haar zo een paar maanden geleden, maar Julie, zou je het nog altijd willen doen? Ja, zeg ze, ik zou kijken zo ontzettend naar uit om met jullie op reis te gaan. En dan is het een beetje zo, wat ze leuk zouden vinden, een soort van droomreis. En met Julie gaan we naar Zuid-Afrika volgend jaar.
1: Ja,
2: en ik kijk daar zelf ontzettend naar uit om met haar daar in de paasvakantie naar Zuid-Afrika te gaan. Maar, natuurlijk, met z'n drieën, dan moet je ook, wat moet je dan doen? Twee hotelkamers. Ik verschiet daar dan van, zijn dan dubbele prijzen. Ja, uiteraard, zo gaat dat in het leven. Dus ik dacht dan voor het eerst, ik ga Airbnb doen. Want je hebt er al vaak over verteld, veel vrienden van mij doen dat. Als je met een grotere groep gaat, is dat interessant? Is er financieel wat voor? Je kan mooie plekken dan eigenlijk huren. Appartementen of zo, of huizen die je anders niet zou kunnen huren met z'n
1: tweeëntjes. Allerlei accommodaties.
2: Voilà. Dus ik had een mooi appartement, heel betaalbaar gevonden. Want het is eigenlijk zijn die prijzen daar wel oké in Zuid-Afrika. In Cape Town. Mooi appartement, heel mooi. Met mooi uitzicht over de zee. En ik denk, dat gaan we doen. Dus ik denk, ik boek dat. De volgende dag komt een bericht waar ik nooit van gedacht had dat ik het zou krijgen. Ik kan het appartement niet huren. De eigenaar zegt, eigenlijk letterlijk, ik heb het jullie getoond, ik vertrouw u niet meer, of meer is. Nee. Ik denk, maar ik wil het geld al overschrijven. What's the problem? Nee. Het ging niet over mijn financiële ontoereikbaarheid of zo. Het ging erover, zei hij, je hebt geen enkele positieve recensie op Airbnb. Het is een mooi appartement in een buurt waar veel mensen wonen.
1: Ja.
2: Ze dachten eigenlijk, en dat zei hij ook letterlijk, misschien ben jij een vriendengroep die wil komen fuiven en lawaai maken met meer mensen dan je zegt. Dus sorry, we gaan je niet verhuren. Terzij je via iemand een positieve recensie kan krijgen over voorafgaande verblijven die je gedaan hebt. Ik kon het appartement niet huren.
1: Nee, ze denken dat jij een of andere marginaal misschien uit België bent. Ja, die ben ook daar.
3: Ze zijn zo'n foto gaan opzoeken, denk ik.
2: Maar hoe raar is dat? Dat ze je gewoon niet vertrouwen. Ik kende dat systeem ook niet, dat je dat niet gewoon. Ik wist niet dat dat zo gaat.
1: Ah, jongen, is dat eigenlijk al. en daarom doe ik echt alles, tot op het maniacale, om top recensies te halen op Airbnb.
2: Want hoe vaak
1: echt
2: heb je dat al gedaan, Airbnb?
1: Vijftien keer. Ja. Jaarlijks.
2: Maar je krijgt dan, als je daar dan zoiets huurt, nadien geeft die dan punten op je, zoals dat je bij de Uber dat ook hebt en zo.
1: Ja, maar je krijgt een week, denk ik, of zo, om een recensie te posten.
2: Ja?
1: Maar na die week worden die recensies pas gepost. En tegelijkertijd. Dus,
2: maar wat tegelijkertijd?
1: Stel nu.
2: Wie post er? Jij post ook over hen?
1: Ja, ik kan over hoe de verhuurder was. En de verhuurder kan over mij als huurder posten.
2: Oké.
1: Maar ze worden pas tegelijkertijd gepost, zodat je niet, als jij een slechte recensie krijgt, dat je denkt,
2: ik
1: zal Jean-Philippe uit Saint-Tropez wel eens goed de waarheid gaan vertellen als hij dat over mij vindt. Dat werkt zo niet. Maar niet altijd vullen mensen een recensie in.
2: Ja.
1: Dus soms toef jij dan over iets en dan krijg je zelf niks terug en dan denk je,
2: wat is dan de trend van...
1: Jongen. Het is de wereld op zijn kop, maar als je mijn recensies leest, Ik ben de properste, liefste, meest verstandige, meest communicatieve vrouw op aarde.
2: Ja, maar dat laatste snap
1: in de wereld.
2: Ik.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Komt jello!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
8: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Joe Gold.
12: Alleen maar golden hits
11: uit de 60s,
12: 70s
11: en meer.

0: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland te Pannen. En jij kan erbij zijn.
1: We kijken er enorm naar uit om met jou naar Plopsaland te gaan op maandag 31 augustus. Er zijn inderdaad heel veel appjes binnengekomen. En soms komt er toch een appje binnen dat je denkt van... Goh, zelfs de stoerste tijger van de wereld zoals daar zijn... Pakweg Sven Ornelis, kan het dan niet droog houden. En dan denk je van... Ja, maar natuurlijk, mannetjes, mogen jullie komen. Je moet maar eens luisteren naar dit hier.
2: Dag Sven en Anke. Onze zomervakantie is super slecht gestart. Op 2 juli hebben wij een zware woningbrand gehad. Al ons speelgoed, kleren en onze kamers zijn weg. Wij willen daardoor heel graag onze vakantie supergoed eindigen. Mogen wij alsjeblieft naar Plopsaland?
3: Mogen wij alsjeblieft naar Plopsaland?
2: Dada.
3: Dada.
4: Oh, ja, inderdaad.
1: We hebben de mama opgebeld. Goedemorgen, lieve Sophie.
5: Goedemorgen, Anke. Sorry, ik heb zelf een beetje tranen in mijn ogen.
1: Ja, wat is er gebeurd begin van de vakantie? Vertel eens.
5: We vermoeden iets in de elektriciteitskast die er nog maar een jaar stond, pas gerenoveerd. Iets verkeerd daar gegaan en die is in vlammen opgegaan. Ja. Dus onze bovenverdieping is volledig vernield door rook en hette schade. En dat was waar aan de kindjes... sliepen.
1: Ja, dus...
5: ja, slapen, Laura.
1: Al hun kleren, speelgoed, de Lego, de Playmobil, de spelletjes, de puzzels, alles weg.
5: Alles weg.
1: Oh.
5: Ja.
1: Ja, en jullie wonen nu ergens anders tijdelijk dan? Of,
5: oh. Ja, we zijn eerst een weekje bij mijn papa gaan bivakeren, noem ik dat. Met de kindjes op luchtmatrassen. En dan hebben we in een noodappartement van de gemeente kunnen logeren. Maar dat is 70 vierkante meter, met 5 niet evident. En nu via hebben we een tijdelijk huurhuis in Torhout.
1: Oh,
5: dus
1: schatten.
5: We zitten hier wel goed.
1: Ja, sorry. Ja, maar ja. Het is een no-brainer, hè, voor ons. Tuurlijk mogen jullie komen, zeg. Heel graag zelfs. Kom alsjeblieft ook naar ons hallo zeggen. De kindjes, hoe heten ze? We zijn er 3.
5: Jack, die 8 is, die staat met 3e leerjaar. Dan hebben we Laure, die wordt bijna 5. En Max, die op mijn arm zit, is 2,5. Dat is in november met school.
1: Maar ja, jongens, toch, ja, dat is horror wat jullie hebben meegemaakt. Dus het minste wat wij kunnen doen, is jullie tickets geven voor nu maandag naar Plopsaland. Om inderdaad die vakantie goed te eindigen. Dag, lieve schat,
5: Anke,
1: Jack.
5: Laure zou graag iets zeggen tegen jou.
1: Oké, ja.
5: Zeg maar, Anke, Laure.
6: Papa is binnen.
1: Wat zeg je?
5: Papa is de tv aan het filmen.
1: Ah, papa is de tv. Oh, maar dan moeten wij zwaaien en kushandjes geven. Dat zijn we aan het doen. Zeg heel graag tot maandag, lieve schatjes.
4: Tot dan.
5: Tot maandag, Sven en Anke.
4: Dag.
0: Good times, great music. Sven en Anke.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag, 31 augustus, is dat verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan een dag later op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works in het Nieuwsblad. Je hoort Chris Storms.
3: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen, denk ik, de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
2: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano is dat bijvoorbeeld het geval. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. 1/4 van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven, omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
2: Of om bijvoorbeeld automatisch taken en toetsen te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Demir werkt aan een algemeen plan rond AI in ons onderwijs. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok en kleurt het Empire State Building in New York roze. Allemaal door de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Haar familie maakte het nieuws bekend op sociale media. Dolly Parton heeft veel betekend voor heel veel mensen, zeggen ze.
5: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
2: Er stromen massa's reacties binnen van heel wat wereldsterren. Zij noemen Dolly Parton een briljante ster, een wonderbaarlijke zangeres en een prachtige vrouw. En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. Wisselend bewolkt met soms pittige buien, mogelijk met onweer, maar ook opklaringen, maxima tot 27 graden. Morgen eerst nog buien, later even zonniger en tot 30 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met hagel en veel wind. Vrijdag krijgen we buien en nog 23 graden. Dit is
6: jou! Veel brommerkenners onder onze luisteraars. Het is echt een gat in uw cultuurproducer, Sander. Maar we bellen ze biedt met Vital Borkelmans, we gaan het fixen.
1: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
7: 70s
1: en meer.

0: Ja, ik vind het keiplezant om ex-voetballer Vital Borkelmans te volgen op Instagram. Dat is altijd een super sympathieke kerel die we altijd kunnen bellen, waar hij ook vertoeft in de wereld, want die heeft zo'n internationaal paspoort dat vol stempel staat.
1: Ja, ja.
0: Die gaat alle mogelijke richtingen uit, Vital. Die noemde Brommerke omdat hij zo ongelooflijk goed kon optrekken als een Brommerke. Dat was niet normaal hoe snel hij in gang schiet. Ja, Sander, dat is het verhaal eigenlijk van Vital Borkelmans.
1: Voilà.
0: En hij is ook een super sympathiek Brommerke. Heeft van alles gedaan, van de Rode Duivels, heeft Dender getraind, Jordanië, dat was hij, de Turks en Caicos-eilanden. De laatste keer dat we hem belden was in Irak. En ik zag nu op zijn social media hoe hij in vol ornaat met aangepaste muziek en mensen met een rode stip op hun voorhoofd en alles erbij in India werd onthaald.
1: Limburger wereldburgers, Sven Ornelis.
0: Dat is het. Vital, goeiemiddag in India, beste vriend. Ça va?
2: Goedemiddag, goedemorgen. En ja, en hier rijden Brommerkes rond, dat is niet normaal weer, hè.
0: Ja, is, ah, ja, dat is...
2: Hier rijden de ene Brommer naar de... Ja, dat is ongelooflijk, hè.
0: Ja, is daarom, denk je, dat je ze naar India bent mogen gaan? Dat ze zeggen, zoveel waalden nog naar Brommer bij uit Vlaanderen. Zou het zo zijn?
2: Nee. Het is eigenlijk heel rap gegaan, eigenlijk. Mensen die mij belden. En ook het contact was vrij leuk. Want zeer positieve mensen. En ook, ja, het is ook een Bollywoodster die de club runt. Asif Ali, een zeer bekende Bollywoodster. Ja, die vroeg dan, kun je onze club doen? Voor 4 maanden.
0: Okay.
2: Dat is maar een competitie met voor 4 maanden met 6 ploegen. Zo willen zij het voetbal hier promoten. Ja, en ja, het is wel een zeer grote uitdaging.
0: Maar wacht, Vital, dat zijn dus eigenlijk van in het begin van de competitie van het seizoen zijn het eigenlijk al de play-offs. Als ik het zo, dat is het eigenlijk wat jullie daar doen.
2: Ja, dat is een Super League dat ze hier spelen.
0: Okay.
2: En daar komt heel veel volk naar kijken. Maar dat leeft ook enorm. Zo willen zij ook. Dus ja, ik zit in een stad gelijk Kerala. Daar wonen 35 miljoen mensen. Oh. In deze stad waar ik zit.
0: Kochi, Forza Kochi, ja, dat is de ploeg. Dus
2: Kochi en dan Kerala. Kerala is eigenlijk de grote hoofdstad. Het is een hele mooie omgeving hier. Het is hier echt veel te zien. Ja, ik ben echt tevreden dat ik die uitdaging heb aangenomen.
0: Maar man, hoe doe je dat toch allemaal? Je moet dan ook weer alles achterlaten. En dan, want ja, voor 4 maanden ben je nu naar daar.
2: Ja.
0: En vorige keer belde je in Irak, hè, waar je zei, het valt hier nog wel mee.
1: Ja, je zei, Bagdad is hier helemaal terug schoon opgetrokken.
0: Ja. Dat is toch niet normaal? Allee man, je bent een avonturier, hè, Vital.
2: Ja, het is ook zo. Als je in België doet, bij sommige clubs heb ik daar de jeugd getraind, vrijblijvend. Dan hebben mensen me gevraagd hier van, ja, kunnen ons helpen in de norm van naar het betere voetbal voor ons club te brengen, proberen.
0: Ja.
2: Ze hebben ondertussen ook 3 Brazilianen, 1 Mexicaan, 1 Australiër gekocht eigenlijk. Zo, ja. Ik weet niet waar ik aan begin. Sven, ik ga eerlijk zeggen, ik heb gisteren het stadion gezien van ons. Ja, er kan 68.000 man binnen.
0: What?
2: Complex, ja, mooi. Ja, 68.000, ja.
0: Dat hebben jullie in België, zo'n stadion.
2: Het leeft hier ook. Ook het WK hier, dat heeft hier geleefd. Enorm.
0: Oh,
2: en ja, kijk, dat is een heel mooie uitdaging.
1: Hoi, hallo?
0: Ja, ook
1: de, oh ja, ook de lijn.
2: Ja, hoor je mij?
0: Ja, ja, hoor je helemaal opnieuw. Ja,
1: maar Vital, gaan we nog iets afspreken? Als je dan de beker van India wint, dan bellen we nog eens even terug. Is
0: ja,
1: het goed?
0: Dat gaan we doen.
1: Doe je best.
2: Dat is eigenlijk 14 december.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Nog voor je kan denken.
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
16: Jacques.
15: Jacques?
16: Chocoladezaakje, slimmetje.
15: Ah.
16: Matinetjes.
15: Oh, wauw, van Jacques.
14: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
17: Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
19: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1

Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.

0: is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
8: Een goeiemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works, Chris Storms.
9: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen, denk ik, de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussen in te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
8: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. Verschillende banken grijpen in nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente. Soms tijdelijk. Onder meer Beobank en MeDirect doen dat. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds. Je leent dan eigenlijk geld aan je bank. En in Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die brak uit op de derde verdieping in de materniteit. Mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. Het klaart geleidelijk op vanaf de kust en we halen rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
7: Dit is Joe Gold
1: met Karel Schmidt.
10: Goedemorgen.

Een oerklassieker van Percy Sledge, hij schreef het zelf. Nadat hij helemaal van slag was na een relatiebreuk. Het werd een wereldhit in 1966. Goedemorgen, dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Met in de schatkamer om 10:30 het verhaal van Laura Branigan. En voor die tijd krijg je onder andere ook Billy Ocean. Maar ook Bob Seger en de Silver Bullet Band. Je weet het, hè, je hoort bij ons best uit de 60s, 70s en meer. En zelfs af en toe ook een vandaal. Nick Lowe.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Dat was de legendarische Tom Jones en It's Not Unusual. Best uit de 60s, 70s en meer. Straks met Laura Branigan in de schatkamer van Schmidt. En ook Isaac Hayes en Bruce Springsteen. Dit is Rolls Royce. Een geweldig, sfeervol nummer. Het voelt wat koud aan. En dan heb ik het niet over de verwarming die niet marcheert, maar wel over de liefde die verdwijnt. Love, don't live here anymore. You are

0: kent hem ook als chef uit South Park. Soul-legende Isaac Hayes, ook groot geworden dankzij Stax Records. En natuurlijk het Team From Shaft, thema uit de gelijknamige film uit 1971.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al de topplaten en belangrijke muzikale gebeurtenissen. Vandaag is het al 22 jaar geleden dat Laura Branigan overleed. Je kent haar van die grote hit die meteen door je speakers beukt. En een titel die je meteen in de jaren 80 terugkatapulteert. Self Control. Laura was Amerikaanse, geboren op 3 juli 1952 in Brewster in New York. En ze brak wereldwijd door met Gloria, het nummer dat wij kennen in de versie van Umberto Tozzi. Maar zij coverde dat dus in 1982 en dat klonk zo. Ze stond al op de grote podia voor de hits. In de jaren 70 ging ze mee op tour als achtergrondzangeres van Leonard Cohen. Dus ja, van donkere poëzie naar die knallende popmuziek. Haar stijl was dan ook pop met rockrandjes, typisch jaren 80. Naast die self-control had ze ook een hit met Solitaire, maar ook met How Am I Supposed to Live Without You, een nummer dat bij ons alleen scoorde in de versie van Michael Bolton, maar dat dus ook van Laura Branigan is. Ik laat een stukje horen.

Laura deed ook film en televisie en speelde zelfs Janis Joplin in de musical Love, Janis. Ze overleed op 26 augustus 2004, helaas aan een hersentumor. Dit is de plaat die haar bij ons op de muzikale radar zette uit de zomer van 1984, Self Control.

0: succes.
1: Competities eind augustus, hè?
2: Ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
12: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
14: Oh, ons cv-fotoboek is er.
15: Mag ik eens kijken?
14: Wauw. Oh, weet je dit nog?
15: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
12: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
16: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
17: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
18: Het zijn ReFive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
19: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
18: Krevel. Leef beter.
0: Alleen maar golden hits.
14: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is Joe Gold.

0: Neil Young bij Joe Gold en een nummer dat hij schreef toen hij moest bekomen na een operatie aan zijn stembanden. Voor een zanger is dat extra lastig, want hij moest zwijgen, meer zelfs. Hij kon ook niet zingen. Dus besloot hij maar om liedjes te schrijven. Dit was er een van. Het ging over een groot verlangen naar een vrouw. En uiteraard werd dat een klassieker voor Young.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
0: Joe. Joe Gold.
2: Gisteravond kreeg de wereld het droevige nieuws dat country-icoon Dolly Parton is overleden. Dat grijpt heel wat bekende en gewone mensen bij de keel. En ook wij hier bij Joe Gold. We gaan haar vandaag, maar ook de komende tijd, want dat doen we al altijd, blijven eren met die geweldige, schone liedjes die ze heeft gemaakt. Rustzacht, Dolly Parton.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Een goedemorgen. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten daardoor de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karim Verschuren van de KU Leuven.
6: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk en dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren, zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling, dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar, maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
5: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. Ons land gaat samenwerken met 11 NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen, zoals kobalt en lithium, want die zijn nodig om moderne wapens en technologie te maken. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China en dat is een risico in tijden van oorlog. België wil er daarom samen met onder meer Nederland, Spanje, Canada en Turkije voor zorgen dat we genoeg grondstoffen binnenkrijgen en veilig bewaren. En sport, Kian Uytterbroek start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytterbroek wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytterbroek moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Het klaart geleidelijk op rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
4: Dit is Joe Gold
7: met Karel Schmitz.
8: Welkom en goedemorgen.

Paul Simon met Mother and Child Reunion. Hij zag dat ooit letterlijk staan op de menukaart van een Chinees restaurant. Het was een gerecht met kip en met ei. En vandaar dus de inspiratie. Tot 12 uur, de hits van Schmitz met onder andere Foreigner. Je krijgt ook The Coward of the County van Kenny Rogers en Chaka Khan. En nu gaan we naar de 60s met aanstekelijke Motown. Want You Can't Hurry Love, Diana Ross en The Supremes. Goedemorgen.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht
3: je
1: eigenlijk, ja.
3: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
13: Yep, go for info naar telenet.be.
14: Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dan?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Schooljaar begint.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
15: Oh my.
17: Lidl, dat kan tellen. Alleen maar.

0: Zoals je weet werd het nummer ook onder handen genomen in de jaren 90 door Whitney Houston. Maar dit was de oerversie van Chaka Khan. En I'm Every Woman bij Joe Gold. Zometeen The Babies and Every Time I Think of You. Maar nu mag je je portefeuille bovenhalen, want we gaan naar Las Vegas. Daar word je heel snel rijk, maar vooral heel snel arm. Daarom ook een snelle intro van The King.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just

0: Feelings van Morris Albert. Ik moet altijd denken aan de parodie die van dat nummer werd opgenomen door André van Duin, weet je nog?
1: Feelings. Ik zit weer in een file.
0: Al als je in de file zit, je kan genieten van de Golden Hits met zometeen Elton John, maar ook Scott McKenzie, San Francisco en dit is Sister Sledge.
2: Alleen maar Golden Hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh,
3: zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

De grote Elton John leverde heel wat kunstwerk aan zijn piano. Dit was er een van Song for Guy. Dit waren de hits van Schmidt. Morgen zijn we er opnieuw tussen 10 en 12. En zo dadelijk is er Astrid. Dit is Joe Bataan met de nummer 1 uit 1990.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
6: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
5: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten zo soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karine Verschuren van de KU Leuven.
7: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren, zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnelling ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling, dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar, maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
5: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. Wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
8: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was, want het was echt wel... Een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
5: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En sport Kian Uytterbroeks start straks niet meer in de 5e rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de 2e rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytterbroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytterbroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend wel droger bij zo'n 21 graden.
4: Dit is Joe Gold.
1: Met Alain Klaas.

0: Nou, zo zijn we deze woensdagmiddag begonnen met wat extra snaren op onze gitaar.
1: Joe Gold.
0: Ja, dat was wel bijzonder, die gitaar van Rick Davies van Supertramp. 12 snaren had ze. En het grappige is dat hij die intro al had geschreven toen hij 19 was. Hij heeft de intro de hele tijd in de koelkast laten liggen, tot hij in 1977 dacht, hey, misschien is het wel goed voor dit nummer. En het werd dus de intro van Give a Little Bit. Fijne woensdag, je hoort het, geen Astrid over de middag vandaag. Zeer blij dat ik nog eens mag op de Gouden Zender. Tot Raf van Brussel eraan begint, straks om 3 uur. Gisteren, net na zijn programma, kwam hier trouwens triest nieuws binnen. Dolly Parton is niet meer, ze is 80 jaar geworden. We hebben ze al een paar keer in de bloemetjes gezet vandaag en dat gaan we nu nog eens doen met misschien wel haar mooiste nummer. I Will Always Love You zal voor velen de absolute favoriet zijn, maar ik vind dit ook wel erg mooi. Dolly Parton, And You Are. Some

Hij zat ook echt aan de B toen hij dit nummer schreef, Otis Redding. Ja, hij won namelijk op een woonboot. En dus kon hij er als ervaringsdeskundige ook echt wel een nummer over maken. En het werd dus Sitting on the Dock of the Bay. Met dat legendarische stukje gefluit er ook in. Het was niet de bedoeling dat we dat ooit zouden horen trouwens. De bedoeling was dat hij dat ook nog zou inzingen. Hij moest de tekst nog afwerken, maar dat is helaas niet meer gelukt. Want 3 dagen na die eerste opname is de man helaas overleden. Otis Redding bij Joe Gold. Als je een potlood in de buurt hebt, dan moet je er eens mee tegen je tanden tikken. Het zou kunnen dat je dat geluid herkent zometeen. Want Frank Farian van Boney M. heeft het namelijk ook gedaan voor de intro van Daddy Cool. Potlood tegen de tanden tikken. Ja, je moet het toch maar verzinnen. Je hoort ze na deze glamour rock van Mutt en

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Smartfoto.be.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
10: Alleen maar golden hits.
11: Uit de 60s,
10: 70s
11: en meer.
10: Dit is Joe Gold.
11: Joe Gold.
12: She's crazy like.

Het was heel toevallig dat deze twee stemmen bij elkaar zijn gekomen. Ik zal zelfs meer vertellen. Het is een collega van ons die ervoor heeft gezorgd. Ja, een presentator van een zender in Louisville wist dat er twee versies bestonden van You Don't Bring Me Flowers. Een versie van Barbra Streisand en een versie van Neil Diamond. En die dacht bij zichzelf, wat zou dat nu geven als ik die twee versies combineer? Als ik ze dus bij elkaar plak. Dat werd een hele bijzondere versie waar heel veel luisteraars enthousiast op hebben gereageerd en van het een kwam het ander. Neil Diamond en Barbra Streisand hebben dan maar beslist om samen zelf de studio in te duiken en een duet op te nemen. En de rest van het verhaal kennen we, hè, want we hebben er net van kunnen genieten hier bij Joe Gold. You Don't Bring Me Flowers. We gaan naar de 70s zometeen met een hele aanstekelijke Jimmy Bohorn en Spank. Hij is erna deze Johnny Cash en I Walk the Line. I

hele fijne woensdag. Welkom bij Joe Gold met Jimmy Bo Horn. Wat een zalige combinatie was dat toch van disco en funk. En geschreven door mannen die wel wisten hoe je dansbare muziek in elkaar moest knutselen. Het kwam namelijk van het team achter Casey en de Sunshine Band. Ja, die waren dus verantwoordelijk voor die spank van Jimmy Bo Horn. Billy Paul is de volgende. Eerst dit nummer dat in een eerste versie maar 30 seconden lang was. Het was namelijk een reclamespotje. Ja, dat moet niet langer duren natuurlijk. Maar het gekke was dat dat spotje zo populair werd in het midden van de 70's dat de maker dacht, ik moet er misschien een volledig nummer van maken. Hij deed het en het werd een enorm succes. En als ik de titel vertel, dan weet je meteen waar het reclame voor was. Jeans On. Dit is de man, David Dundas. When I

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Mannekes! Bombeet! Die zijn toch augustus, hè?
5: Ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blieft?
4: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Echt, een heel jaar!
14: Ja, echt. Info op telenet.be.
16: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
17: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
18: Krevel. Leef beter.

Hij begon zijn carrière in het hele serieuze werk, kunnen we toch wel zeggen. Hij is begonnen als operazanger. Maar in de 60s begon hij toch popmuziek te maken en dat ging erg vlotjes. Hij heeft een paar grote hits gehad, David Garrick. En die probeerde de moeder van zijn liefje te overtuigen. Dat was dus die Mrs. Appleby. Mrs. King hebben we zometeen hier bij Joe Gold. Carole King, geweldig nummer vind ik dat. It's Too Late. Die hoor je na The Big O, Roy Orbison en ABBA met Summer Night City.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
10: Een goedemiddag. In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dilies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Manil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabander, CEO van de gelijknamige brouwerij.
11: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want... Net een mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
10: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een 1/5 gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
9: Dit is Joe Gold
12: met Alain Klaas.

0: Als je de tekst van dit nummer goed beluistert, heb je eigenlijk meteen de biografie van de man gehoord.
1: Joe Gold.
0: Hij was namelijk die Piano Man. Hij noemde zichzelf Bill Martin op dat moment. En hij was dus de Piano Man in L.A. En al de personages die passeerden in het nummer, die zullen zichzelf ook wel herkend hebben waarschijnlijk. Want die waren daar dus ook in die bar in L.A. Billy Joel en Piano Man. Fijne woensdag, leuk dat je luistert naar Joe Gold. Voor één keer niet in vrouwelijk gezelschap tijdens de lunch. Morgen is Astrid er weer. Maar vandaag breng ik je dus bij Raf van Brussel straks om 3:00. En ondertussen uiteraard de beste hit. Uit de 60s, 70s en meer. De 70s worden hier vertegenwoordigd door Harold Melvin en de Blue Notes. Mannen die we kennen van If You Don't Know Me By Now bijvoorbeeld. Hè? Een nummer dat groot is gemaakt door Simply Red. We hebben een andere single van hen, Satisfaction Guaranteed. Maar eerst dus naar de 60s met de Beatles. And I Wanna Hold Your Hand.

Volgende week is het zover, dan zijn we the 3rd of September. Dan is de zomervakantie helemaal afgelopen en valt alles weer in zijn gewone plooi. Ja, een stresserende plooi zal het waarschijnlijk weer zijn hier en daar de eerste week. Ja, die maand september, dat is toch weer even wennen in de meeste gezinnen. Gelukkig hebben wij de overstap naar dat drukke najaar hier al een paar weken geleden gedaan. Dan moet je daar alvast niet meer aan wennen. Al is het vandaag wel een beetje anders over de middag met mijn stem natuurlijk. Morgen is het weer aan Astrid. We gaan binnen enkele minuten nog eens naar de disco met een dame die slechts één keer in onze top is geraakt, Karen Young en Hotshot. Eerst dit prachtige nummer van John Denver. Dit is Annie's Song. You've

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schatje, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
11: Oh,
13: Lidl, dat kan tellen.

Ze heeft nog gewerkt voor de radio, deze Karen Young. Maar dan wel op een speciale manier. Ze was namelijk jinglezangeres. Die hebben wij ook, hè. De dames die hier regelmatig Joe Gold komen zingen. Wel, dat deed zij dus ook voor de radio in de jaren 70. Tot ze besloot om een volledig nummer op te nemen in volle discotijd. En het werd een enorm succes. Ze heeft het daarna nog een keer of 20 geprobeerd. Maar helaas wou het niet meer lukken. Het is bij die ene hit gebleven voor Karen Young, dus Hot Shot. We blijven in diezelfde periode zometeen met een nog grotere klassieker, Good Times van Chick. Maar eerst The Cars en Drive.

had het daar net over een grote klassieker. Ja, als je eens nagaat hoe vaak de baslijn van deze single is gebruikt, dan kan je het niet anders omschrijven. Een paar maanden nadat het nummer uitkwam, werd het zelfs gebruikt op de allereerste rap single die een grote hit werd. Rapper's Delight van Sugar Hill Gang, die gaan we straks draaien. Allemaal gebruikten ze de basis van die Good Times van Chick. Ja, de zomer van 2026 was niet meteen de beste tijd voor een paar grote zangeressen. Dolly Parton, ja, toch wel straf nieuws, gisteren overleden. En 6 weken geleden kwam het nieuws binnen dat een andere stem er niet meer is. Bonnie Tyler. Die gaan we nog eens draaien bij Joe Gold met It's a Heartache. Eerst een klassieker van bij ons, van Wiltura.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.

Ze komen uit Schotland. Vooral bekend voor de schapen. Ja, ze hebben daar veel meer schapen dan mensen. Maar tussen die mensen zitten wel een paar straffe funkmannen. Die van Average White Band. Toch echt wel een zalig instrumentaal nummer, die Pick Up the Pieces. Zometeen draaien we een echte politieke aanklacht. Een nummer van Creedence Clearwater Revival. Je moet weten, we zitten in volle Vietnamoorlog toen dat een hit werd. En zij kloegen aan dat de zonen van politici niet naar het front werden gestuurd. Zij waren dus the fortunate son. Je hoort ze na Earth, Wind & Fire. And After the Love Has Gone.

0: Bompiet.
1: Die zijn toch augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
13: Een goedemiddag. In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen, voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dilies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quintin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabanderen, CEO van de gelijknamige brouwerij.
14: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net een mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
13: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
12: Dit is Joe Gold
4: met Alain Klaas.

0: muziek maken, dat konden ze wel, die Buggles. Maar voorspellingen, daar waren ze toch wel een stuk minder straf in.
1: Joe Colt.
0: Video killed the radio star? Ja, ik dacht het niet. We zijn het levende bewijs. Welkom bij Joe Gold. Straks om 3 uur is het aan Raf van Brussel trouwens om ons doorheen de avondspits te loodsen. Hij heeft een fantastisch nummer van Dolly Parton uitgezocht. Ja, die is gisteren overleden. 80 is ze geworden. Dus ze staat zo'n beetje centraal vandaag hier bij Joe Gold. Gaan we straks dus draaien. Simon & Garfunkel zijn er zo meteen al met The Sound of Silence. Eerst naar de populairste film van de 70s. Grease. En niet alleen de film was een groot succes, ook zowat alle muziek die erin werd gebruikt. Die is bijna allemaal van John Travolta en Olivia Newton-John. Maar dit is de uitzondering van Frankie Valli en Grease.

Ik had het er al over toen we Good Times draaiden in het vorige uur, het originele dus van Chick. Die geweldige baslijn van Nile Rodgers werd een paar maanden later opnieuw gebruikt voor de allereerste rap single, Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. Het is woensdagmiddag, ja, de laatste woensdagmiddag vooraleer het schooljaar weer begint. En dan is die woensdag ook wel weer een speciale dag natuurlijk. Fijn dat je luistert naar Joe Gold. Morgen is Astrid er weer, maar vandaag is het dus mijn job om je naar die avondspits van Raf van Brussel te escorteren, die ze straks na het nieuws van 3 uur. We hebben één van die classics van Barry White. Binnen enkele minuten, Let the Music Play, na deze Survivor en Eye of the Tiger.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Het was pas 20 jaar later dat dit nummer eindelijk in de top 10 terechtkwam. En dat was in die versie van UB40 en de stem van de Pretenders, Chrissy Hynde. Maar het origineel kwam dus uit het midden van de 60s. Sonny and Cher en I Got You Babe. We gaan binnen enkele minuten naar een Vlaams icoon. Een man die een paar maanden geleden trouwens heeft aangekondigd dat hij nu toch een afscheidstournee gaat doen. Heeft hij aangekondigd op zijn 75ste verjaardag. Ja, toch, omdat hij hem eerst had moeten afblazen door een ernstige ziekte. Maar gelukkig gaat het nu beter met Johan Verminnen, want daarover heb ik het. Je hoort hem na deze.

Daarnet een van die nummers waar Alex Agnew een leuk verhaal bij had. Ja, je kan die hele reeks van Bowie Forever opnieuw beluisteren trouwens via onze website joegold.be. Golden Years van David Bowie. En de man die onlangs dus 75 is geworden en het goede nieuws had dat hij dan toch aan die afscheidstournee zou beginnen. Johan Verminne en Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Back to the 60s zometeen hier bij Joe Gold met The King, Elvis de man hemzelf en Yo the Devil in Disguise na

0: Otto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
4: Nee, geen maar.
1: Alsof.
4: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

Over dit nummer is een serieus potje gevochten tussen Berry Gordy, de baas van Motown, en Marvin Gaye. Berry nam zelden een blad voor de mond, zo kennen we hem wel. Maar toen hij het nummer voor de eerste keer hoorde, zei hij dat het het slechtste ooit was. Marvin Gaye vond het gewoon geniaal en hij zei: ik neem niets anders meer op als je deze single niet uitbrengt. Berry is uiteindelijk overstag gegaan en toen het dan uiteindelijk een echte wereldhit werd, zal Marvin dat toch wel een paar keer in zijn neus gewreven hebben, neem ik aan. What's going on? Wel, hier bij Joe Gold is dat duidelijk. Hè? Straks Raf van Brussel heeft een echt pareltje van Dolly Parton klaar liggen, dus blijf zeker luisteren. Ook voor de Tremolo's, zometeen Silence is Golden. Eerst de Gibson Brothers en de Non-Stop Dance.

eerste keer dat dit nummer werd uitgebracht was bij een andere groep. En die kennen we van Oh, What a Night, The Four Seasons. Maar die hadden het op een B-kant gezet. En wat was het probleem met al die B-kantjes? Niemand luisterde daarnaar, behalve de Tremolos dus. Die hadden dat singeltje wel eens omgedraaid. En zij waren meteen weg van die Silence is Golden van The Four Seasons. En ze dachten, als wij dat nu eens op een A-kant zetten, dat zou wel kunnen werken. Slim gedacht, want dat is hun grootste hit geworden. Morgen is het weer aan Astrid. Ik wens je heel veel plezier met Raf straks na het nieuws van drieën. Wij gaan die richting uit met Hot Chocolate. And So You Win Again.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. De autopsie op de 2 lichamen die werden teruggevonden in Onet heeft nog niets opgeleverd. Dat meldt het parket van Namen. Het parket herhaalt wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de lichamen van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader van 29 waren sinds eind juni vermist. Maar de autopsie heeft dat dus nog niet kunnen bevestigen. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket houdt alle pistes open. In Nederland is iemand gestorven aan het Westnijlvirus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. De man of vrouw liep de infectie op in Nederland zelf. Er liggen daar nog 2 besmette patiënten in het ziekenhuis. In ons land is het Westnijlvirus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard. Mensen krijgen het virus door een muggenbeet. De meesten voelen er niets van. Bij grote overstromingen in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen. Honderden anderen zijn vermist, waaronder bijna 400 toeristen. Daar zou ook zeker 1 Nederlander bij zitten. Of er ook Belgen vermist zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de 5e etappe. Na ritten in Monaco, Frankrijk en Andorra rijden de renners vanmiddag voor het eerst op Spaanse wegen. Het is er eentje voor de sprinters vandaag. Je hoort Wout van Aert.
3: In zo'n etappe als vandaag is simpel. Als Matthew erbij is, is onze snelste man en onze beste kans om de sprint te winnen. Maar er wacht onderweg heel veel waar dat de situatie kan veranderen.
2: De Sloveen Tadej Pogacar is voorlopig leider in het klassement. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

0: Sorry Donna, je mag je fluitje terug wegsteken. Bad Girls vandaag.
1: Joe Colt.
0: Goedemiddag, ik was gisteravond met de hond buiten toen ik een berichtje kreeg van onze oudste dochter Luca. Nee, Dolly stond er geschreven in allemaal hoofdletters. Ja, ik checkte meteen het nieuws natuurlijk, want dat kan je doen buiten met de hond op je smartphone. En ik dacht, het is niet waar, hè. Sommige artiesten die lijken gewoon onsterfelijk. Dolly Parton zeker, 80 werd ze. Dat is eigenlijk nog veel te jong, hè. Maar wat een nalatenschap. Muziek, films en boeken. Dolly die heeft veel meer achtergelaten dan alleen maar van die hits. Ik ga haar vooral missen om die heerlijke combinatie van zelfspot en klasse. Ook ik mag straks een van haar parels draaien, net zoals mijn collega's vandaag. En ik heb nog een mooi verhaal van ex-VTM-journaliste Romina van Kamp voor je. Over die guitige Dolly. Welkom, heel fijn dat je weer luistert.
1: Dit is Joe Go.

0: een eeuwigheid meer.
1: Ja, die mensen van morgen, dat zijn wij dan natuurlijk. Hè. En wat een belangrijke boodschap toen in 1970. En vandaag ook nog Louis Neefs en Laat ons een bloem. Cupido draait overuren vandaag in Gent. Want aan het Gentse stadhuis was het aanschuiven voor de liefde vandaag. Maar liefst 34 koppels geven elkaar dus op één dag het ja-woord. 12 in de voormiddag zijn het er geweest. En deze namiddag nog eens 22. Dat is een absoluut record voor de stad. De trouwambtenaren kregen nauwelijks tijd om u mag de bruidkussen uit te spreken. Of het volgende koppel stond al klaar. 34 keer ja, 68 ringen en vermoedelijk heel veel bubbels. Proficiat aan alle koppels. En om in het thema te blijven, deze dames die stonden vandaag in 1964 voor het eerst op de eerste plek in de Amerikaanse hitlijsten met Where Did Our Love Go? Maar dat is een beetje pessimistisch, dus ik draai gewoon iets anders, iets hoopvollers, iets meer Cupido.

0: Supertramp tot aan het gaatje. Na de reclame, een lied dat oorspronkelijk Brandy heette en geschreven en gezongen werd door een zekere Scott English. Door de eerste twee letters te veranderen, maak je er gewoon een andere meisjesnaam van, dacht Barry Manilow. En dat was een puikplan.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.

0: muziek die me doet denken aan de knuffelrock-cd's. Ik zie ze nog allemaal uitgesteld staan in mijn vroegere kamer, stuurt Sophie Peers door. Dan denk ik dat het over Mandy en Barry Manilow van de net ging. Want dit, het zou kunnen hè, dat erop stond. I love to love, om in hetzelfde thema te blijven natuurlijk. Tina Charles, het is 3:30 op woensdag. Dat is tijd voor dit.
1: Feit of flauwekul?
0: Ja, ik ga je iets een feitje zeggen. En jij moet zeggen, is dat een feit of flauwekul? Dus is het waar of niet waar? Kate Bush stond met Running Up That Hill in 1985, toen het uitkwam, hoger in de Britse hitparade dan in 2022, toen het nog eens werd uitgebracht. Kate Bush stond met deze Running Up That Hill in 1985 hoger in de hitparade dan in 2022. Is dat feit of is dat flauwekul? Je mag het me laten weten in de Joe-app. En na deze Running Up That Hill geef ik het juiste antwoord. Feit of flauwekul? Kate Bush.

0: of flauwekul?
1: Wat een machtige productie toch. Kate Bush stond met die Running Up That Hill in 1985 hoger in de Britse hitparade dan in 2022. Dat was mijn vraag in feit of flauwekul, of waar of niet waar. Maar ik noem het gewoon feit of flauwekul. Erika, Bavo, Ruben en nog een hele hoop anderen die denken feit. Sophie, Dirk, Maarten en ook een heleboel anderen denken flauwekul. Het liep echt een klein beetje gelijk op. Wel, lieve vrienden, het is flauwekul. En dat is best wel straf, want toen Kate Bush het nummer in 85 uitbracht, schopte ze het tot de derde plek in de Britse hitlijst. Dus absoluut geen sukkelaartje van een hit dus. Maar bijna 37 jaar later, in 2022, gebeurde het onwaarschijnlijke. Dankzij de Netflix-reeks Stranger Things ontdekte een compleet nieuwe generatie die Running Up That Hill. Het nummer klom omhoog in de hitlijst als een raket en bereikte in juni 2022 voor het eerst de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Met andere woorden, Kate Bush moest gewoon een kleine 37 jaar geduld hebben om van brons naar goud te gaan. Bedankt om mee te raden.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
9: Oh.
8: Zegt.
11: Oh, Quadro.
12: Help, het nieuwe schooljaar begint.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
12: Oh, my.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

dankjewel voor jullie berichtjes. Dat vinden jullie leuk, hè? Zo nog eens een Frans liedje. François Hardy, Tous les garçons et les filles. Op nummer 250 in onze 60s top 500. Choco! Rewind. Woensdag vandaag, dat wil zeggen morgen donderdag, goed eraf. En op donderdag neem ik je in de Joe Gold Rewind altijd mee naar de dag van morgen. Dat zal dus 27 augustus zijn. Maar dan ergens in de 60s, 70s of 80s. En dan draai ik de top 3. Nee, ik overloop de top 3. En ik draai de nummer 1 van die dag in onze hitparades. Het is het Rad van de Raf, zo is dat gedoopt, dat bepaalt. En het staat hier in de studio, een metertje van mij. Dat rollen we altijd speciaal binnen op woensdag. En ik mag daar dus nu een klein rukje aan geven. Voilà. Het is geweten, zie. 1983. Morgen ga ik samen met jou terug naar de top 3 van 27 augustus 1983. En draai ik de nummer 1. Ik ga zo meteen al eens opzoeken wat dat zal zijn. Daar ben ik veel te benieuwd voor. Dit is nog ABBA bij Joe Gold met Does Your Mother Know?

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
9: Lore Breisink, die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De autopsie van de 2 gevonden lichamen in Onnet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat om een kind en een volwassene. Mogelijk de vermiste Timeo en zijn papa, maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
11: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
10: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is voorlopig nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn nu al 31 doden gevallen. Dat meldt de BBC. Er zijn ook zeker 93 mensen gewond. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist. Er zou zeker 1 Nederlander bij zijn. En volgens Buitenlandse Zaken zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Het is nog niet zeker of ze getroffen of vermist zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon deze namiddag met lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
8: Dit is Joe Gold
12: met Raf van Brussel.

Als je berichtjes wilt sturen in de Joe-app, dan moet je de Joe-app downloaden op je smartphone. Een account aanmaken en dan kan je mij berichtjes sturen. In de Joe Gold Studio kan ik ook beantwoorden. Dat is altijd leuk natuurlijk. Dankjewel trouwens voor alle berichtjes die altijd binnenkomen. Joe Gold. Ja, onze Dolly is er niet meer. Hè. Ze heeft, heb ik net gelezen, haar fans nog een bijzonder afscheidscadeau nagelaten. Want ze nam in het geheim een liedje op dat voorlopig achter slot en grendel blijft. Het nummer bevindt zich op een cd in een afgesloten houten dreambox in het Dream War Resort in Dollywood, Tennessee. Ze nam het op in 2015 toen het resort zijn deuren opende. Ze wilde dat het nummer pas decennia later het daglicht zou zien en omschreef het als het lied dat als haar laatste single zou worden uitgebracht. En nu is er dus samen met de familie beslist dat het nummer My Place in History pas mag worden uitgebracht op 19 januari 2046. Dat is de dag waarop Dolly Parton 100 jaar zou geworden zijn. Wat een verhaal zeg, 2046. Ik weet niet of we dat allemaal gaan meemaken nog. Ik hoop het wel, want My Place in History, dat gaat binnenkomen, denk ik. Journaliste Romina van Kamp, ex-VTM-journalist, die woonde lang in Washington en die deelde een heel mooi verhaal over Dolly Parton. Ik vertel het je na dit toepasselijke en American Dream. Dat is toch een klein beetje waar Dolly Parton ook voor staat.

0: heerlijk nummer vind ik dat uit 1980. Ik hoor het eigenlijk helemaal zingen door Dolly Parton. Ook Dirt Band en An American Dream. Voormalig VTM-journaliste Romina van Kamp, die heel lang in Washington in de VS woonde, die heeft een heel fijn verhaal gedeeld op haar stories. Ik wilde het je laten horen, maar het was soms met onderbrekingen en zo, dus ik dacht, ik ga het gewoon vertellen. Die is, ik denk een jaar of twee geleden, bevallen in Washington van haar zoontje, dacht ik. En ze kon na de bevalling in het ziekenhuis op de vele papieren die ze moest ondertekenen aanvinken of ze elke maand gratis een leesboekje wilde ontvangen voor haar kind. Bleek dat die leesboekjes van Dolly Parton kwamen. Dolly Parton die heeft als eerbetoon aan haar vader, die niet goed kon lezen, de Imagination Library opgericht. Wat een geweldige naam, de verbeeldingsbibliotheek. Dus elke maand stuurt zij naar meer dan 1 miljoen kinderen in de VS, in Canada en Australië, elke maand dus, gratis een leesboekje op voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Dus Romina's dochter, het was een dochtertje, heeft dus heel veel boekjes gekregen van Tante Dolly, want zo noemde ze haar daar. En op de achterkant van elk boekje stond dus te lezen dat het een boekje was van de Imagination Library, met op de binnenflap van de kaft een foto en korte bio van Tante Dolly en de doelstellingen van die organisatie, Imagination Library. Romina die moest nu aan haar dochtertje gaan uitleggen dat Tante Dolly er dus helaas niet meer is. Ik vond dat zo'n mooi verhaal en een getuigenis over hoe mooi Dolly Parton eigenlijk wel was. Hè. Inside and out. Iedereen zag haar graag. Nu, in plaats van bloemen vraagt de familie van Dolly Parton voor donaties aan haar Imagination Library. En ik heb nog een van Dolly Parton's belangrijkste uitspraken gevonden. Namelijk, ze zei vaak, I'm everybody's mother. En dat heeft ze met die prachtige Imagination Library bewezen. Dolly bewees dat je tegelijk glamour, humor en een groot hart kon hebben. Er was er maar één zoals zij. Wat een vrouw. En ik heb nog een persoonlijke pep talk van Dolly Parton voor iedereen die het nu even wat moeilijk zou hebben.
1: You are enough. And anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small. Like, I cook a mean chicken pot pie. Or, I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that.
2: Joe Gold.

0: Ja, kippenvel, een glimlach om mijn mond en een krop in de keel. Here you come again. Heerlijk nummer van Dolly Parton.
1: Joe Gold.
0: Ja, dan komen berichtjes binnen natuurlijk, hè, in de Joe app. Peter stuurt: met Dolly Parton verdwijnt er toch echt een stukje muziekgeschiedenis. Wat een stem, maar vooral wat een madame. Sandra stuurt: ik kende haar eerst van 9 to 5, maar later ontdekte ik pas hoeveel prachtige nummers ze geschreven heeft. Wat een groot verlies. Ik ben eigenlijk helemaal geen country fan, maar Jolene, daar blijf ik gewoon voor in de auto zitten, stuurde Mark nog. Marleen schrijft: wat ik zo mooi vond aan Dolly Parton, ze nam haar muziek ernstig, maar zichzelf nooit te ernstig. Dat is helemaal juist, Marleen. Mieke stuurt: misschien een vreemde herinnering, maar Islands in the Stream was onze openingsdans. Dus Dolly zit voor altijd een beetje in ons huwelijk. Annelies schrijft nog: mijn dochter kent Dolly van haar optredens bij Hannah Montana, dat is een tv-show. Ik van 9 to 5, dat zegt eigenlijk alles. Ze gaat generaties mee. En Steven tenslotte: Raf, als er boven een countryband is, dan hebben ze sinds gisteren wel een heel straffe frontvrouw.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: This is Joe Gold. Ali.

Een flinke discobeat, een blonde haardos waar een haardroger spontaan zenuwachtig van zou worden. En duizenden tienermeisjes die begonnen te gillen zodra de man in beeld kwam. Leif Garrett was eind jaren 70 een echt tieneridool. En he was made for dancing. Ik heb The Searchers voor je klaarstaan. Millie Jackson die mag ook aanschuiven, maar nu een nummer dat met de maatsoort speelt. Het grootste deel is het een wals in 1, 2, 3. 1, 2, 3, dat is 3/4. Maar er wordt geregeld een extra tel tussengeschoven, waardoor er stukken in 4/4 ontstaan. Het resultaat klinkt heel natuurlijk, tot je erop probeert mee te tellen. Dan begint de ellende. Niet doen dus. Niet doen. Echt niet.

0: Buffalo Soldier van Bob Marley. Zeg, Bruce Springsteen die schreef ooit eens een nummer voor Elvis, maar Elvis kreeg het nooit opgenomen. De Pointer Sisters die pikten het op en die brachten het tot nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst. Het komt er zo aan.
1: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

uit 1973, Slade en Come Feel the Noise. Over Noise gesproken, in de abdij van Maretsu, liever pakken ze dit weekend net iets anders aan. Zo'n 7500 feestvierders worden er verwacht voor een heus festival met als grote publiekstrekker Padre Guilherme. Dat is een Portugese priester die zijn misboek geregeld inruilt voor een draaitafel en inmiddels al miljoenen volgers heeft op Instagram. En ja, hij draait met priesterboord en mixt elektronische muziek, zelfs met pauselijke speeches. De monnik zien het festival als een manier om opnieuw aansluiting te vinden bij de jongeren en tegelijk geld in het laadje te brengen voor de restauratie van de abdij. Feesten mag trouwens niet in de basiliek, want de glasramen zouden de beats wel eens minder hemels kunnen vinden. Maretsu is dit weekend niet alleen bidden en bier, maar eigenlijk ook een beetje beats en baslijnen. Of zoals ze daar misschien zeggen, de Heer zij met u en ook met u. Super.

0: Johnny Guitar Watson bij Joe Gold, The Real Mother for You. Gisteren werd Gene Simmons, die eigenlijk Eugene Klein heet, nog 77 jaar oud. En als jij nu denkt, goh, wie is dat nu weer? Hij speelt in de band die er na het nieuws aankomt.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onnet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
7: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
6: Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er ook zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker één van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard dollar overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Meta werd door verschillende staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth D.
8: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1.000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
6: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië. Net zoals in de films, met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon en lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
5: Dit is Joe Gold
9: met Raf van Brussel.

deze classic loopt als een trein, zouden ze in Nederland zeggen. Babies and Isn't It Time uit 1977. Zometeen weer de Actua platen. Ik lees je stukje Actua voor en jij mag daar dan een liedje aan ophangen. En het mag een eentje zijn uit de 60s, de 70s of de 80s. Na deze Sam & Dave en Nina Simone zometeen ook nog.

0: Actua-plaat.
1: Ja, ik vond een filmpje op een nieuwssite en het gaat over een nogal speciale Deense verjaardagstraditie. Want word je blijkbaar in Denemarken 25 jaar en ben je dan nog niet getrouwd, dan mogen je vrienden je vastbinden aan een lantaarnpaal en je vervolgens van kop tot teen onder de kaneel gooien. En soms maken ze je eerst nat, zodat die kaneel lekker goed blijft plakken. Het is heel gezellig zo, volledig gepaneerd, alsof je een Deens kaneelbroodje bent. Het gebruik zou verband houden met vroegere specerijenhandelaars die zoveel onderweg waren dat ze vaak ongehuwd bleven. Vandaar dus de link met die kruiden. En denk je, ach, tegen mijn 30ste zijn ze dat wel vergeten? Helaas! Want ben je op je 30ste nog altijd ongehuwd, dan wordt die kaneel ingeruild voor peper. De Deense woorden pebersvent en pebermo betekenen zoveel als pepervrijgezel. Ik had er nog nooit van gehoord, maar er staan dus filmpjes van mensen die aan een paal worden vastgebonden en volledig van kop tot teen onder de kaneel worden gegooid. Daar mag jij. Voor mij nu is een nummer uit de 60s, 70s of 80s thematisch aan ophangen. Dat is niet makkelijk, maar ik ben wel heel benieuwd. De Joab, daar moet je zijn, zoals steeds. Dit is nog Gladys Knight.

0: Otto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

Waarheid als een koe van Robert Palmer. Every kind of people. It takes every kind of people to make the world go round. Zometeen overloop ik eens jullie fijne suggesties wat de actuele plaat betreft. Wanneer is nog deze Love Is All?

0: Roger Glover en zijn gasten met een fantastische ode aan de liefde.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, die vond ik vandaag in een filmpje op een nieuwssite. Het gaat over nogal pikante Deense verjaardagstraditie. Want word je in Denemarken 25 jaar en ben je nog niet getrouwd, dan mogen je vrienden je blijkbaar vastbinden aan een lantaarnpaal en je vervolgens van kop tot teen onder de kaneel gooien. Soms maken ze je eerst nog nat, zodat die kaneel lekker goed blijft plakken. Het gebruik zou verband houden met vroegere specerijenhandelaars die zoveel onderweg waren dat ze vaak ongehuwd bleven. Vandaar dus de link met de kruiden. En denk je, ach, tegen mijn 30ste zijn ze dat wel vergeten? Helaas, want het wordt erger. Ben je op je 30ste nog altijd ongehuwd, dan wordt de kaneel ingeruild voor peper. De Deense woorden pepersvent en pepermeu betekenen zoveel als pepervrijgezel. Ik vond het wel straf. Ja, dat is dus een plaatje dat niet zal gedraaid worden voor die vrijgezellen. Dixie Cups was een voorstel van Vic. Ja, als je na die kaneelbeurt vooral van die lantaarnpaal los wil, laat Karel weten. Queen. Trouwen kan je nu eenmaal niet forceren, ook niet met kaneel, laat Laura weten. Phil Collins was dat. Johanna stuurt, ik kom echt niet verder dan hot chocolate, waar ze in sommige landen chili in doen, wat ook in poeder bestaat. Tot daar de link. Dat is goed hoor, Johanna. Emma was dat van hot chocolate. T-set en She Likes Weeds was een suggestie voor JJGF. Rare voornaam, maar zei, het staat zo in de computer. JJGF van Kazant. Dank je wel daarvoor. Boter en kaneel, culinair, zijn we weer al een stapje bij wat jij zoekt. Laat Saskia weten. De Foundations met Build Me Up Buttercup. Ja, en nog een Queen. Die crazy little thing called love kan je dus een kaneeldouche besparen. Dankjewel voor je suggestie, Robrecht. En Els die stuurt nog, doe maar Blondie en Call Me. Snel vertaald is dat, kom, bel mij. En liever nu dan nooit, want ik word volgende week 25. En ik haat kaneel. Maar we zijn gegaan voor het voorstel van Brigitte. Brigitte stuurt, kaneel is ook bruin spul. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Brown Sugar van de Rolling Stones. Dankjewel voor al jullie fijne suggesties.
1: De Actua-plaat.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef binnen.

Ain't No Stopping Us Now van McFadden. En van Whitehead uit 1979. Glen Campbell en Dolly Parton, dat waren heel goede vrienden. Die herkenden heel veel in elkaar. Allebei opgegroeid in een groot muzikaal gezin met weinig geld. En allebei via heel veel talenten helemaal boven geraakt. Dolly Parton die noemde Glen later zelfs een van de grootste stemmen en muzikanten uit de business. In de late jaren 80 was die Glen te gast in de televisieshow van Dolly, vaak trouwens, waar ze samen optraden en hun waardering voor elkaar uitspraken. En Dolly Parton bleef hem na zijn dood met opvallend veel warmte eren. In 2024 zong ze zelfs postuum met hem mee op A Better Place. Twee grootheden die elkaar heel graag zagen en heel goed wisten hoe uitzonderlijk de ander was.

een heerlijk vrolijke song van Glen Campbell. Niet te verwonderen dat het een goede vriend was van onze Dolly Parton. Southern Nights, ik heb er nog eentje voor jou. Voor het nieuws van 6 en 60s at 6. En tussen 7 en 8, 70s at 7. Het is er eentje van Osmonds, door jullie graag gehoord en gezien. Love Me For A Reason. Heel graag tot morgen, hè. Fijne avond nog.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Brussel komt rond deze tijd de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat worden ingezet. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
4: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
5: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
3: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro netto per maand. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth
6: T. Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
3: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
7: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Alleen maar golden hits

0: Paul is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: C'est
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
2: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Een goede avond. In het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn 4 op de 10 directeurs nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging van onderwijskoepel OVSG. En dat met nog minder dan een week te gaan tot de eerste schooldag. Vaak zeggen leerkrachten op het laatste moment af, zegt Valentina Kools van het OVSG.
3: Een kandidaat leerkracht die gezegd heeft eind juni van ja, ik kom en ik start 1 september bij jou op school. Dat 23% daarvan eigenlijk tijdens de schoolvakantie zegt van nee, ik heb een ander aanbod gekregen of ik heb mij bedacht. En dus niet komt opdagen, waardoor die directeur eigenlijk terug opnieuw die puzzel moet maken en op zoek moet gaan.
2: 1 op de 3 directeurs zet daarom soms een leerkracht voor de klas zonder het juiste diploma. In Brussel zit de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat komen. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
4: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
5: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
2: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro per maand. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Op het EK-volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. En wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schatje, dat is €4.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
11: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
15: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Kompie.
1: Zijn augustus, hè?
2: Ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
9: Maar?
10: Nee, geen maar.
9: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater...

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. In Brussel zit op dit moment de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. In die raad zitten onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Quintin, de Brusselse ministers, burgemeesters en de top van de 6 politiezones. Die krijgen nu 1 korpschef om zo het geweld beter te bestrijden. Journalist Karel Latree.
3: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
2: De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen. Onder hen 466 buitenlandse toeristen uit 28 verschillende landen. Dat meldt de Nepalese politie. Er zouden zeker 54 Amerikanen en 33 Britten vermist zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment 15 Belgische toeristen in de regio. Maar het is nog niet duidelijk of zij getroffen of vermist zijn. Bij de overstromingen kwamen al zeker 98 mensen om het leven. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt daar een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

Yeah.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. In Brussel zit het veiligheidsoverleg erop. Binnenlandminister Quintin, de Brusselse ministers en burgemeesters en de top van de 6 politiezones zaten samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. De politiezones krijgen tijdelijk 1 korpschef om het drugsgeweld beter te bestrijden, zegt journalist Karre Latré.
2: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
1: Minister Quintin wil ook meer militairen op straat inzetten. De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in Sint-Gilles. Zo'n 350.000 kinderen uit Vlaanderen en Brussel krijgen deze week al hun schooltoeslag. Gezinnen met een lager inkomen krijgen die toeslag als extra steun bovenop hun groeipakket. Je moet het niet aanvragen, het gaat automatisch. Gezinnen waarvan nog niet alle gegevens bekend zijn, zoals het totale gezinsinkomen, worden ten vroegste eind september uitbetaald, de laatste in december. In Nepal zijn nu al zeker 157 doden gevallen bij de overstromingen. Dat meldt de politie daar. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn er nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Prevot is er voorlopig nog geen weet van Belgische slachtoffers. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. Er was vandaag heel wat te doen rond de nieuwe reclameregels rond alcohol. Daar moet binnenkort vermeld worden dat niet alcoholmisbruik, maar alcohol de gezondheid schaadt. De brouwers en de horecasector verspreiden uit verzet daartegen al een open brief. Artsen willen vooral dat mensen voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren, zegt maag-, darm- en leverarts Xavier Verhelst.
2: Onze boodschap is dat wij willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van alcohol. Dan kunnen mensen geïnformeerde keuzes maken en zeggen, ik ga drinken, ik ga iets meer drinken, ik ga iets minder drinken. Maar dat moet een geïnformeerde keuze zijn. We kunnen niet mensen zomaar laten doen en als ze binnen 10, 20 jaar bij ons komen, oei, ik heb een dikke darmkanker, ik was me niet bewust van de risico's. Had ik dat geweten, had ik niet elke dag alcohol gedronken.
1: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
1: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag thuis in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de Europa Cup voor vrouwen heeft Anderlecht zijn wedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Feyenoord moest al snel met 10 verder naar een rode kaart. Het ging om de heenwedstrijd in de eerste voorronde. De terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen voorlopig niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden 70 Belgen in Nepal wonen en 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de getroffen regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn ontstaan, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
1: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, onder wie 466 buitenlanders. De omstreden Amerikaanse professor Nathan Koffnes moet 3 maanden telewerken in afwachting van de tuchtprocedure naar hem. Dat heeft de UGent beslist. Koffnes beschuldigde een professor aan Cambridge van plagiaat. Die werd niet veel later dood teruggevonden. De UGent wil daarom onderzoeken wat zijn rol precies was. Koffnes mag in de tussentijd ook geen onderwijsopdrachten uitvoeren. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. Die terugwedstrijd is volgende week woensdag in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de eerste voorronde van de Europa Cup bij de vrouwen heeft Anderlecht van het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Ook die terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Het is belangrijk dat Brussel ook maatregelen neemt tegen drugscriminelen die jongeren recruteren via sociale media. Dat zegt de nationale drugscommissaris Ine van Wijmers naar aanleiding van de schietpartijen de voorbije dagen. De daders zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Zo'n 35.000 Brusselse jongeren zijn een vogel voor de kat, zegt Van Wijmers.
2: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
1: En net daar zoeken de criminele organisaties dus hun loopjongeren. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. Dat meldt het Koninklijk Paleis. De oudste zoon van ons koningspaar krijgt morgen zijn diploma van de Koninklijke Militaire School. Daarna zet hij dus zijn carrière bij Defensie verder en zal hij onder meer in Marsleydam en Schaffen bij Diest de opleiding tot paracommando volgen. En Romelu Lukaku heeft zich met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe, meteen geplaatst voor de Champions League. Het won van het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Het was trouwens onze landgenoot Malik Fofana die voor Lyon scoorde. En ook Luis Openda speelt bij Lyon. Maar Fenerbahçe was dus sterker in de terugwedstrijd nadat de heenmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.